0: uit 2011. Taboe. Dus geen taboe, dat is heel iets anders, maar wel taboe. En taboe blijft taboe, altijd moeilijk erover te praten. Waar we wel over kunnen praten, het is gewoon lekker muziek tot 9 uur. Wij gaan naar Puerto Rico. Hier is Elvis Crespo. Suavemente, heel voorzichtig.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.

Zijn eerste album, die kwam uit in 1999, maakte hem gelijk een hele grote artiest. Want op die eerste album had hij twee hits. Die behaalden allebei dus nummer 1. Tosso Risa en Suavemente, de laatste dus die je zojuist hoorde. Tot zover de muziek uit Puerto Rico, Elvis Crespo. Hey, ontzettend gaaf om weer hier te zitten. Ik verlangde al naar zondagavond. Dat doe ik trouwens altijd hoor. Na 9 uur verlang ik altijd de volgende zondagavond. Dus, ik zit hier voor de komende 2 uur met lekkere muziek op Paradise FM. En zo maken we dus inderdaad een einde aan ons lekker weekend. Blij dus jou bij de radio te hebben. De allergrote hits in het Papiamento, in het Spaans en in het Engels krijg je dus vanaf nu tot 9 uur. Nou, dit klinkt toch lekker? Hier is Peter Schelling, Major Tom.

0: Over het algemeen je weekend door. Sta je er wel eens bij stil? Ik weet van heel veel mensen die dus op vrijdagavond na het studeren of na het werk toch eventjes uit wil, bijvoorbeeld in een lekkere happy hour. Anderen gaan weer op de late vrijdagmiddag tegen de avonduren aan even inkopen doen. Heel veel mensen zoeken gewoonweg een leuke film op. Anderen gaan gewoonweg op een lekkere vrijdagavond even wandelen, even de boel even lekker los. Of doe je iets aan sport, zo aan het begin van het weekend. Op zaterdagochtend, vroeg in de ochtend, gaat even de wasmachine aan. Zaterdag in de middaguren gaan we gezellig even uiteten. Zaterdagavond, dan wordt het pas gezellig. Even de nightclub in, of misschien vrienden en vriendinnen even opzoeken. Zondagochtend gaan we naar de kerk, of we gaan naar het strand. En in de middaguren zoeken we de familie even op. Zondagavond, dan wordt het echt een beetje rustig aan en de boel klaarmaken voor de komende nieuwe week. En televisie kijken en vooral naar de radio luisteren. Zo zit dus een lekkere weekend voor heel veel mensen in elkaar. Wat doe jij eigenlijk in het weekend? Sta je er af en toe wel even bij stil? Een weekend staat in ieder geval voor rust, voor gezelligheid en voor een stevige band met je familie.
1: Het is weekend. Ambiente.

Een damesgroep. Ja, en leuke dames waren ze zeker, hè? Las Chicas del Can, Coleta. Een van de hits uit de jaren 80. Alleen vrouwen waren dus actief in Las Chicas del Can. Razend populair waren ze zeker in de jaren 80 met ontzettend veel hits. Het nummer die je zojuist hoorde, Coleta, is een collectie van de landen waar ze dus actief waren in de jaren 80. Het damegroepje is begonnen in 1981 en ging het door tot en met 1999. In totaal waren actief in Las Chicas del Can meer dan 20 dames. Natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar de ene stapte uit en er kwam gelijk weer een nieuwe in de plaats. Het nummer Coleta die je zojuist hoorde is een lied gewijd aan alle landen waar ze dus succes hadden en actief waren. Ze hadden heel veel succes op Aruba en ook op Curaçao. In de compositie Coleta dus worden de twee eilanden ook genoemd. Samen dus met verschillende andere landen. Luister maar.

0: Zo zien we weer. Zeer dankbaar waren ze zeker. En voor ons een lekkere propaganda. Toen al.
1: Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

0: Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Het blijft een hele mooie single en loopt dus verschillende herinneringen weer op, hè? Joe Esposito, Lady, Lady, Lady van de film Flashdance. Hij is begonnen met het zingen in 1977, maar werd echt bekend, zeg maar, in de periode van Flashdance samen met Irene Cara, weet je dat wel, What a Feeling. Nou, in die periode dus werd hij vreselijk bekend. Inmiddels is Joe Esposito 77 jaar, dus een respecteerde man. Twee grote hits had hij hier op Curaçao. Come Into My Life, dat zong hij samen met Laura Branigan. En natuurlijk dus de juist gedraaide Lady, Lady, Lady. Hij heeft ook nog een single gemaakt in het Spaans, maar dat werd geen succes. Je luistert naar Ambiente. Hoe is het? Hoe loopt jouw zondagavond? Ik hoop echt hartstikke gezellig, hè? Neem maar een borreltje erbij, dan wordt het nog gezelliger, zou ik maar zeggen. Dan nu een lokale productie. Hier zijn de jongens van Highway Band. Dit keer dan samen met Roald Ballantin, een hele bekende hier. Hier is Magico.

0: magisch, oftewel magico. Ronald Valentin samen met Highway Band. Je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Ariza en ik presenteer wekelijks Ambiente tussen 7 en 9 uur op dit fantastische radiostation Paradise FM, het geluid van Curaçao. Zoals je weet, het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Ik wil even iedereen bedanken voor het luisteren naar dit programma en ook de reacties die je krijgt via app onder andere. Wil jij me appen? Dat kan. Doe dat op 521-1010. Het juist genoemde nummer is alleen dus voor dit programma. Dus na dit programma dit nummer niet meer gebruiken voor het appen bij Paradise FM. Maar als je iets wil vertellen over het algemeen van Paradise, dan kan je altijd doen op 675-1031. Dus nogmaals voor dit programma 521-1010. Aan het luisteren nu Nathalie Manuela. Nathalie Manuela, bedankt voor het luisteren. Metaan Bitter On schrijft hier Francis Provas. Leandra de Kort, saludo lieverd. Dankie, dankie, dankie. Johan Nivi, dat is een bekende. Die zit vanavond weer lekker bij. Dankie, Johan. Ook aan de mensen die ik dagelijks tegenkom, bedankt voor de reacties.
1: Het is weekend. Ambiente.

0: Het begint spannend en het eindigt ook zo spannend, hè, dit single. Muziek van Spandau Ballet, Gold. En daarvoor Peter Frampton, Show Me The Way.
1: Ambiente.
0: Zometeen, ja, zometeen de langste single voor vanavond. Duurt 10 minuten, maar zover is het nog niet. Eerst eventjes muziek van Catherine Aragon samen met Heaven. Hier is I Run. Na Careda. Come

catch my breath. Nou, de bas zit in ieder geval goed in. En het hoort ook zo, lekker zo in je auto, hè? Caitlin Aragon samen met Heaven, I Run. Goed, oké, zeg. Ik ben dus nu toe aan de laatste voor vandaag. En ik zie je al gelijk kijken op je horloge van, nu al? Ja, nu al, want de laatste voor vandaag wordt een hele lange single van 10 minuten en 41 seconden. En dan denk je misschien, hoe kom je daar nou weer aan een hele lange single? Nou, het heeft te maken met de afgelopen 2 weken, want Joris en ook Vanessa maakten hun ochtendshow de afgelopen 14 dagen in Suriname. En daaraan sluitend dacht ik, nou, weet je wat? Ik draai ook even iets uit Suriname. Maar de jongens wonen wel in Nederland. Ik heb het over Travasi. In 1983 hebben ze een single gemaakt. Ik zei het al, 10 minuten. En het heet Yebayuru. En in de tropische eilanden hier in het Caribisch gebied werd het een behoorlijke hit. Hoewel we niet alles konden verstaan, toch de ritme trok heel veel mensen aan. Dus het werd zo een hit in de top 10. De avondklok in die tijd was nog steeds het gesprek van de dag. Moet je nagaan. Het lied gaat erover namelijk, maar daarnaast ook nog een aantal kleine korte nieuwtjes. Nou, ik zei het al, Vanessa en Joris waren dus heel actief, heel vroeg in de ochtenduren. Bibo in directo uit Suriname. Ik dacht een leuk idee om dus de hele week dus hiermee af te sluiten. Jawel, we gaan dus terug naar 1983. Lebaruru Travasi. En daarmee wens ik je nog een prettige zondagavond. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Saludo!

Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycott. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen antisemitisme. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt.

0: Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

laatste nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycott. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen antisemitisme. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media...

0: heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycot. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen antisemitisme. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppoost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels

0: Entre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. J. heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycott. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen antisemitisme. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een

0: Als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan werd ontdekt als verdwenen door een suppost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. J. heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: things that make you go,
1: The best of 80s, 90s, and zeros.

naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycott. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen

0: diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppoost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycott. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen antisemitisme. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij de woning van zijn ex-partner in Grote Berg. De politie vond de man buiten bewustzijn met een grote snijwond aan zijn pols. Hij was vermoedelijk bezig met een inbraak en heeft zichzelf per ongeluk verwond. De recherche onderzoekt de zaak. Curaçao is deze zomer het decor voor het nieuwe televisieprogramma van Wilfred Gené, getiteld Midushi, wat is dan liefde? In de 7-delige serie ontvangen 5 bekende Nederlandse koppels, waaronder René en Natasja Vroger, openhartige gesprekken over hun relatie. De serie is vanaf zondag 2 augustus te zien op SBS6. Dan nog internationaal nieuws. De Raad van State adviseert om de regels rond het vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling aan te scherpen. Het kabinet's keuze om uitzonderingen laagdrempelig te maken staat volgens de Raad op gespannen voet met het doel van de wet, namelijk een veilig oud en nieuw. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen zonder lokale band, wat leidt tot grotere vuurwerkinkopen. De controle op naleving ligt bij buitengewoon opsporingsambtenaren, maar gemeenten melden dat er tijdens de jaarwisseling weinig boa's op straat zijn. De Hongaarse overheid wil de grondwet aanpassen om president Tamás Szőlyog te kunnen afzetten. Premier Péter Magyar heeft Szőlyog, die niet wil opstappen, tot eind mei gegeven om af te treden. De TISA-partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid, waardoor de regering de grondwet kan herzien en Szőlyog kan verwijderen. Magyar beschuldigt Szőlyog van het niet beschermen van de democratie tegen corruptie. Iran heeft sinds het begin van de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël zeker 20 Amerikaanse militaire locaties beschadigd, blijkt uit satellietbeelden. De aanvallen vonden plaats in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Onder de beschadigde apparatuur bevinden zich 3 moderne raketafweersystemen die elk ongeveer $1 miljard kosten. Experts stellen dat de Iraanse tactieken zijn geëvolueerd naar meer gerichte aanvallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Praat.

0: Betty Midler hoorde je op Paradise 103.1 FM. Van harte goeiemorgen.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, we liegen alleen een klein beetje, want we zijn niet live. En ook niet in het Turarica Resort meer. Nee, we zitten nog wel op Surinaamse bodem. Wij hebben dit programma van tevoren opgenomen, Vanessa Werkhoven.
2: Ja, ik vind dat weer een beetje verwarrend. Want terwijl we dit opnemen, jij zegt nu we zijn niet live. Nee, we zijn op het moment dat je dit hoort niet live. Maar nee. We zitten hier toch echt wel live op een heerlijk paradijselijk eiland in Suriname.
0: Dat kun je wel stellen, ja. We hadden een praktische uitdaging na de Suriname-trip. Als afsluiter, als kersje op de taart, werden we meegenomen naar het fantastische Paradise Island. En dat is geen grap, dat heet echt zo. Is een privé-eiland midden in het Brokopondo-meer. En daar hebben we afgelopen weekend gezeten. Daar zitten wij dit weekend. En op het moment dat je dit nu hoort, zitten wij in het vliegtuig terug naar Curaçao. Of we hebben het vliegtuig gemist. Kan natuurlijk ook. En we hangen nog ergens rond in Paramaribo. Maar we zitten dus nu. Gaan we er maar vanuit dat we in het vliegtuig zitten en dat morgenochtend show weer live is vanuit de studio op Curaçao. Maar we zitten as we speak dus op dat privé-eiland. En aan het zwembad met uitzicht over het meer.
2: Ja, dit is wel echt next level infinity pool. Hè? Dit is een ja, hoe moet ik het beschrijven? Het is luxe, maar toch ook primitief. Maar primitief op een luxe manier. Een beetje het glamping gevoel. Maar dan in Suriname. Je hebt de hele full experience in slaap vallen. Met het geluid van de vogeltjes en de kikkers. En dan wakker worden. Je opent je ogen. En je kijkt gewoon over het meer heen.
0: Prachtig, hè?
2: Ja.
0: We zijn gisteravond in slaap gevallen zonder airco aan. Met de raampjes open onder een klamboe. Ik maakte me een beetje zorgen om. Dus ik dacht, ik drink nog even een rummetje extra. Dan slaap ik, dan val ik als een blok in slaap.
2: Jij bent koprollend naar je bed gegaan. Ja, en toen was het in één keer, die gordijntjes gingen dicht. En het was stil. Want wij bleven nog eventjes borrelen en kletsen.
0: Ja.
2: En ik denk, volgens mij, die man die raakt de kussen. Misschien nog niet eens. En die is al weg.
0: Halverwege, ja.
2: Ja.
0: En het beviel goed, want het was zelfs een beetje fris. Was het
2: s'nachts. Het was heerlijk. Het begon op een gegeven moment vreselijk te stortregenen.
0: Ja.
2: In de verte te donderen. Maar dit is een... Een ervaring die ga ik niet meer vergeten. Ik heb ontzettend lekker geslapen. En ik kan me manieren bedenken om dichter bij de natuur te komen. Maar we zijn erg in de buurt gekomen.
0: Ik denk ook niet dat je nog dichter bij de natuur wil komen.
2: Het glamping idee.
0: Ja, dit is perfect zo. Goed, laten we nog even wat muziek draaien op 103.1 FM. Niall Horan zometeen. Na deze van Mr. James Morrison. Goedemorgen.

Paradise op je maandagochtend. Bonsie Mang, you're the Nile Horan, this town. Het is Paradise op je maandagochtend. Bonsie Mang, you're the Nile Horan, this town. Live, niet live dus nu. We hebben dit opgenomen. Dat is nog eens een keertje een geinig ding, hè. Want op het moment dat je dit nu hoort, zitten wij ergens in een Boeing van de SLM onderweg terug naar Curaçao. Om weer bij onze gezinnen te voegen. En om morgenochtend weer voor je klaar te zitten live op Paradise FM vanuit de studio op Curaçao. Een magische trip achter de rug. Zometeen op je maandagochtend, All Saints, naar deze van Meatloaf.

0: Zometeen op Paradise 103.1. Muziek van Charles & Eddie, Redbox. En ook je laatste Paradise nieuwsupdate ga je horen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: 7.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij de woning van zijn ex-partner in Grote Berg. De politie vond de man buiten bewustzijn met een grote snijwond aan zijn pols. Hij was vermoedelijk bezig met een inbraak en heeft zichzelf per ongeluk verwond. De recherche onderzoekt de zaak. Curaçao is deze zomer het decor voor het nieuwe televisieprogramma van Wilfred Gené, getiteld Midushi, wat is dan liefde? In de 7-delige serie ontvangen 5 bekende Nederlandse koppels, waaronder René en Natasja Vroger, openhartige gesprekken over hun relatie. De serie is vanaf zondag 2 augustus te zien op SBS6. Dan nog internationaal nieuws. De Raad van State adviseert om de regels rond het vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling aan te scherpen. Het kabinet's keuze om uitzonderingen laagdrempelig te maken staat volgens de Raad op gespannen voet met het doel van de wet, namelijk een veilig oud en nieuw. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen zonder lokale band, wat leidt tot grotere vuurwerkinkopen. De controle op naleving ligt bij buitengewoon opsporingsambtenaren, maar gemeenten melden dat er tijdens de jaarwisseling weinig boa's op straat zijn. De Hongaarse overheid wil de grondwet aanpassen om president Tamás Szőlyog te kunnen afzetten. Premier Péter Magyar heeft Szőlyog, die niet wil opstappen, tot eind mei gegeven om af te treden. De TISA-partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid, waardoor de regering de grondwet kan herzien en Szőlyog kan verwijderen. Magyar beschuldigt Szőlyog van het niet beschermen van de democratie tegen corruptie. Iran heeft sinds het begin van de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël zeker 20 Amerikaanse militaire locaties beschadigd, blijkt uit satellietbeelden. De aanvallen vonden plaats in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Onder de beschadigde apparatuur bevinden zich 3 moderne raketafweersystemen die elk ongeveer $1 miljard kosten. Experts stellen dat de Iraanse tactieken zijn geëvolueerd naar meer gerichte aanvallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Praza

0: Paradise op je maandagochtend. En Charles en Eddie, would I lie to you? Op deze vrolijke maandagochtend, zegt dat.
1: Live vanuit het Tourarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, niet helemaal live en ook niet vanuit het Tourarica Resort. Maar we zitten momenteel in een vliegtuig, Vanessa, jij en ik.
2: Ja,
0: daarom is deze show van tevoren opgenomen op het Paradise Island. En dat liegen we niet, dit heet echt Paradise Island. We hebben er niet eens een vlag voor in de grond hoeven steken met ons logo erop. Want zo staat het al op de kaart, Paradise Island. Je kan er naartoe. Het is een privé-eiland van de mensen van Tourarica. Nauw verbonden, hè. Je moet eerst een 1,5 uur vanuit de stad met de auto richting het Brokopondo-meer rijden. Dan stap je over op een boot. Dan is het nog een uurtje varen. Zo groot is het. Tussen de boomstammen door. En dan kom je aan op Paradise Island. Echt in the middle of nowhere.
2: Ja, en dat is eigenlijk best bizar. Dat je dus vaart tussen de boomstammen door.
0: Ja, want dit was ooit eens gewoon een vallei. Een oerwoud. En daar hebben ze het meer van gemaakt. Voor de stroomproductie onder andere. Een stuwmeer is gecreëerd. En die bomen, dat zijn er duizenden. Die hadden ze destijds één voor één kunnen omzagen. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben gewoon de stop eruit getrokken. En de vallei laten vollopen. Resulterende in een... Ja, het is een bizar gezicht eigenlijk.
2: Ja, het is heel bijzonder. Je vaart echt gewoon langs en tussen de boomtoppen door. En dan kom je uiteindelijk bij dit eiland aan. Het Paradise Island. En dan ben je dus eigenlijk op het topje van een hele hoge berg.
0: Ja, wat ooit een berg was.
2: Ja, en nu is dit een prachtig eiland. Waar een gezin woont. En met twee hondjes.
0: Ja.
2: As we speak,
0: bij ons
2: eentje.
0: Zitten. Shakira zit bij jouw voeten.
2: Shakira die zit bij mijn voeten. Just the way I like it. Ik hou van Shakira. En de andere heet J-Lo.
0: J-Lo,
2: dus
0: ja.
2: Het zijn ook nog een celebrities hier op het eiland.
0: Hartstikke leuk.
2: Fantastisch.
0: Ja. Verder nog wat andere diertjes die hier rondlopen. Er zijn wat insecten uiteraard. En ik heb me laten vertellen dat er ook wel eens zo'n jaguar hier naartoe komt. Die zwemmen dan. Die gaan van eiland naar eiland.
2: Ja, dat klopt. Ja? Nou, dat is toch bizar?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, want onze slaapkamer heeft geen deur. Ik weet niet of je daarop hebt gelet.
2: Nou, Joris, waarom maak je weer... We moeten hier nog één nachtje. En ik vind het heerlijk. Ik kijk uit naar een nachtje hier slapen nog. Maar ga niet dingen in mijn hoofd planten.
0: Nee.
2: Zo'n jaguar die dan aan... Oh, mijn god.
0: Dat die even komt kijken of je lekker slaapt.
2: Wat doen die beesten? Nee. Volgens mij blijven die uit de buurt.
0: Ja. Nou, everzwijnen heb je ook. Wilde zwijnen. Die komen ook aangezwommen van eiland naar eiland. En dan, als ze pech hebben, hebben ze verkeerde eiland uitgezocht. Dan komen ze hier terecht.
2: Ja, als zij pech hebben, precies.
0: Dan komen ze aan het spit.
2: Lekker. Nou, we op de planning voor vandaag staat volgens mij nog... ik weet het eigenlijk niet. Wat gaan we doen? Sowieso vanavond de kampvuur was het idee. Er wordt continu vis gevangen. Hierdoor onder andere Marissa heeft een visje gevangen.
0: Ja,
2: die hebben ze wel teruggegooid.
0: Ja.
2: Heel braaf, ja.
0: Want de kleine meisjes vangen kleine visjes.
2: Ja, en kleine meisjes zijn gewoon zo lief dat ze de visjes weer teruggooien. Hè.
0: Oh.
2: Die gaan, Maar er is genoeg gevangen in de afgelopen anderhalve dag om eigenlijk het hele weekend heerlijk te genieten van kibbeling bij het ontbijt.
0: Ja.
2: Dus dat hebben we vanochtend ook gedaan.
0: Nou hoor ik je denken, kibbeling bij het ontbijt? Wat?
2: Ja.
0: Ja, maar dat is heel normaal in Suriname, hè?
2: Nou ja, zeker. En hartstikke lekker. En we moeten een bodempje leggen, want ik hoop dat we nog een beetje op avontuur gaan vandaag.
0: Zeker, ja. En ook al gaan we niet op avontuur, die bodem die komt goed van pas, want er is het werk. Waar voor een weeshuis aan drank meegegaan op de boot. Dat staat hier nu allemaal in de koelkast te wachten op ons lippen.
2: Zal ik jou eens een geheimje vertellen?
0: Nou?
2: Ja, weet je, je moet het gewoon, je moet hem pakken als hij komt, toch?
0: Je hebt toch geen rum door je koffie gedaan?
2: Ik heb een klein rummetje in mijn koffie gegooid. Living la vida loca.
0: Ik denk al, wat is van is toch gezellig voor dit tijdstip?
2: Nou, ik heb nog maar één slokje op, hoor, maar ik verheug me nu al op de rest.
0: Goedemorgen vanuit Suriname, nog één ochtendje, de ochtendshow. Zometeen muziek van de Priet

0: Paradise, 103.1 FM. Op je maandagochtend, Bon Simang vanuit Suriname nog één keer. We zijn op de opname, want op dit moment zitten wij dus in het vliegtuig. Daarom hebben wij ons mobiele studiootje meegenomen naar Paradise Island, waar we afgelopen weekend hebben vertoefd. Een onbewoond eiland, praktisch gezien midden in het Brokopondo-meer. Onze grote vriend Iski is er ook bij. En Marissa, die is mee. We hebben zelfs bezoek van een foodvlogger, zeg je dat goed?
1: Een influencer.
0: Die zit ook hier, is ook verdwaald op het eiland. Laten we zo eens even wat mensen bij de microfoon trekken, Vanis.
1: Leuk.
0: En er komen appjes binnen van mensen die zeggen: ik geloof er geen stars van dat jullie bij een zwembad dit programma aan het maken zijn. Zometeen misschien maar even een plonsje wagen ter bewijsvoering.
1: Ja, en laten we even wat foto's delen ook, toch? Dan kunnen de mensen ook even meekijken.
0: Ja, doen we dat. Ja, check dat maar eventjes op onze socials. Je Paradise FM nieuwsupdate is onderweg.
2: Paradise FM.

0: Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's. Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nederlands elftal reist deze week naar Curaçao voor de WK-voorbereiding. Morgenavond traint de selectie van Dick Advocaat in Noordwijk. Donderdag arriveert het team op Curaçao en traint in het Ergidio Hato Stadion. Zaterdag om 8 uur staat de oefeninterland tegen Aruba op het programma. De ploeg vertrekt na een teleurstellende nederlaag tegen Schotland. De politieke partijen Man en PIN hebben hun samenwerking officieel gemaakt en vormen nu één bestuur. Ze willen in 2009 als één partij, genaamd Partido Man, deelnemen aan de verkiezingen. Kenneth Gijsberta is gekozen als voorzitter, met Alvin Daal als vicevoorzitter. Het bestuur bestaat uit 9 leden, waaronder Angel Jofi Alvarez en Vanessa Toré. Dan nog internationaal nieuws. De organisatoren van de hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht hadden de veiligheidsmaatregelen op orde. De Atletiekunie meldt dat er voldoende maatregelen waren getroffen om verantwoord met de warmte om te gaan. Niet alle deelnemers waren echter goed voorbereid. De Unie benadrukt dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen organisatoren en lopers. Microbioloog Jan Kluitmans, destijds lid van het Outbreak Management Team, verklaarde dat de urgentie van het coronavirus aan het begin van de pandemie per regio verschilde. Tijdens zijn getuigenis voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat carnaval in Brabant in februari 2020 bijdroeg aan de snelle verspreiding van het virus. Kluitmans testte begin maart alle medewerkers en patiënten met milde klachten in het Amphia ziekenhuis, waar veel besmettingen werden ontdekt. Regels rond het vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. Het kabinet moet lokale binding eisen bij ontheffingen voor vuurwerk. Ook moeten burgemeesters niet zelf bepalen hoe ver het publiek van de afsteekplek moet staan. De Raad vraagt zich af of het verantwoord is om uitzonderingen te maken, gezien de beperkte aanwezigheid van handhavers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier. Bezoek ons op bombinipictures.com.

0: Bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Sint-Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op sint-caribe.nl.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Braza FM.

0: is Midnight Oil op je maandagochtend. Van harte goedemorgen.
1: Live vanuit het Tourarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, wat een heerlijk avontuur hebben wij beleefd in Suriname. Met het clubje, met de stichting Op Reis. Wij hebben van alles meegemaakt. Avonturen van Heb Ik Jou Daar. En dit is dan toch echt de laatste ochtendshow in het teken van het prachtige land. Waar je zeker de volgende keer als je op vakantie gaat naartoe zou moeten. Is het niet, Iski?
2: Dat klopt. Goedemorgen mensen. Bon simang.
0: Ja, bon simang. Heb jij een beetje genoten afgelopen anderhalve week?
2: Ik heb zeker genoten van Suriname. Het is heel mooi. Mooi land.
0: Ja.
2: Mooie geschiedenis. Leuke verhalen. Vriendelijke mensen. En ik geniet er nog steeds van. We zijn, weet je, op dit moment op een vliegtuig, maar tegelijk nog op Paradise Island.
0: Ja, gek hè?
2: Ja.
0: Ja,
2: wij kunnen dat.
0: As we speak zitten we in de lucht. Of hebben we ons vliegtuig gemist?
2: Nee.
0: Laten we hopen op dat eerste, want thuis wachten er ook weer mensen op ons natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar vanwege die praktische uitdaging hebben we ons mini-studiootje neergezet op Paradise Island. Waar we dit weekend hebben gezeten / zitten. Gek is dat. We zijn er naartoe gevaren. Een uur varen over het brok. Op Ondermeer. Nog anderhalf uur met de auto richting dat brok op Ondermeer. En dan kom je ergens in the middle of nowhere uit. Op een oude bergtop. Voordat het meer is ontstaan. Hoe heb jij geslapen eigenlijk?
2: Hoe heb ik geslapen? Met mijn ogen dicht?
0: Ja, ja. Op je buik of op je rug?
2: Ik heb verschillende posities genomen.
0: Ah, heel goed.
2: Weet je, ik viel niet gelijk in slaap, want ik ben natuurlijk niet in mijn natural habitat. Habitat.
0: Nee. Normaal met
2: ik ben niet in mijn eigen flora en fauna.
0: De airco op 21.
2: Ja, dus, maar het was wel indrukwekkend, weet je. Ik keek door dat gaasje
0: en
2: je zag de regen vallen en je hoorde het. En je hoorde af en toe Joris snurken. En het was een hele aparte ervaring.
0: We liggen met z'n allen op één slaapzaal. En iedereen heeft dan zijn eigen bed. Gelukkig dat dan weer wel. Met de gordijntjes afgeschermd. Ja. En klamboes, daar lig je onder. Moet ook wel, want de ramen staan verder aan alle kanten open. En dat waait lekker door. En dan wordt het s'nachts ook best wel fris. Ik heb zelfs onder een dekentje gelegen.
2: Gelukkig, want overdag is het best heet hier.
0: Ja, absoluut.
2: Weet je,
0: het
2: is benauwd. Er is geen wind.
0: Nee.
2: Het is ook niet heet van de zon, te veel zon. Maar het is wel benauwd omdat er geen wind is. En vochtig.
0: Nee. Maar heerlijk is het.
2: Maar wel super fijn. Super fijn.
0: De pool is ook fantastisch. Hè? Die is heerlijk verkoelend. Ja. Daar zitten wij nu op anderhalve meter vanaf. Dus ik denk dat we er zo meteen maar eens weer eventjes gaan springen. Hè? Een kleine pauze dat in het programma inlassen. Want het is al zwaar genoeg.
2: Zeker goed idee.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Heb je een zwemprogramma eigenlijk?
2: Dit is inmiddels avonturenbroek geworden.
0: Avonturenbroek. Laat anders even horen dat het echt zo is. Dat we naast het zwembad zitten.
2: Of het laten horen?
0: Ja, plons er eens even in.
2: Nee man, nog niet.
0: Oh, nog
2: ik ben bang dat de microfoon in de pool valt.
0: Nee, die moet je laten staan.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Nee. Oké, nou dan gaan we zo meteen maar even doen. Eerst even wat moed indrinken. Met een lekker vers gezet bakje Surinaamse koffie. Robbie Williams ga je zo meteen horen op Paradise. Na deze van U2.

0: Paradise, goedemorgen op je maandagochtend. Bon Simang.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, we hebben vorige week lekker genoten in dat Turarica Resort. Momenteel zitten wij in het vliegtuig terug naar Curaçao. Dus jongens, we komen eraan. Wij verwachten zometeen rond een uur of 10:50 een haag op luchthaven Hato. Die ons verwelkomt, dat begrijp je. Daarom een kleine geïmproviseerde ochtendshow deze maandagochtend. Die we afgelopen weekend hebben opgenomen vanaf. Schrik niet, Paradise Island. Een klein eilandje midden in het Brokopondo-meer. Waar je trouwens ook naartoe kan gaan. Als je dat net zoals ons interessant vindt. Je zit hier echt in the middle of nowhere. De hele dag aan het vissen. Want dat is ook nodig. Want anders heb je s'avonds niks te eten. Dus je bent lekker bezig met vissen, kokkerellen. En over kokkerellen gesproken. We zijn niet alleen meegekomen op de boot richting Paradise Island. Er zit bij ons in het gezelschap een heuse food influencer. Is daar eigenlijk een hippere naam voor, Tamara? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Ik noem mezelf een foodfluencer.
0: Een foodfluencer, ja.
2: Foodfluencer.
0: Met Surinaamse roots. Je bent 2 maanden hier, begreep ik.
2: Ja. Ik ben ongeveer een maandje geleden gekomen en ik blijf nog een hele maand.
0: Zo, wat lekker. Ja.
2: Bij mijn oma.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Om dus de Surinaamse keuken te ontrafelen. Alle
2: zeker.
0: Geheimen.
2: Nou, ik ben van mijn oma aan het leren om alle recepten zelf te kunnen maken. Ja. Dus zij is mijn chef die me gaat... Wacht even hoor.
0: Ja.
2: Hoe noem je het? Ik ben in opleiding.
0: Je bent in opleiding bij je oma.
2: Ik ben in opleiding.
0: Ja. Ja, dat is vast een goede opleiding dan.
2: Zeker.
0: Is het een beetje te doorgronden, die keuken? Ik heb ook het idee dat er heel veel recepten in zitten die al 800 jaar oud zijn. En ergens in het hoofd van iemand zitten, maar niet op papier.
2: Ja, ze probeert me echt alle authentieke recepten, hoe zij het van haar oma heeft geleerd, te leren. Dus ook het weer door te geven aan mij. En dat ik het dan ook weer kan doorgeven aan mijn kinderen. Dat die recepten ook blijven bestaan.
0: Ja.
2: Mijn kinderen die ik nog niet heb.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja. Nou, je kan maar beter voorbereid zijn.
2: Hè? Zeker.
0: Maar je noemt niet je volgers, noem je niet je kinderen?
2: Nou, misschien ook wel een beetje. Niet mijn kinderen, maar misschien mijn online vrienden die ook leren om de recepten van mijn oma te maken en mijn eigen recepten.
0: Maar mag dat wel? Mag je dit zomaar openbaar maken op internet van die oude traditionele familierecepten?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel families die zeggen nee, dat moet je echt absoluut niet doen. Maar mijn oma vindt het juist heel leuk om die recepten door te geven. Ze is ook al 85, dus ze wil heel graag dat die recepten ook blijven bestaan.
0: Ja. Nou, en terecht ook.
2: Ja.
0: En ze hebben van alles met elkaar gemeen. Vooral dat ze allemaal net zo pittig zijn als alle recepten.
2: Ja, dat zou je denken. Alleen, mijn oma kookt absoluut niet pittig.
0: Dus
2: geen enkel recept van haar is pittig. Ze kan het wel, maar ze eet niet pittig. Dus er zijn veel Surinamers die pittig eten en veel Surinamers houden er ook van. Maar niet iedere Surinamer eet pittig.
0: Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Ik hou er wel van. Ja. Ik hou wel van pittig.
0: In die anderhalve week dat wij hier nu rondlopen, is zelfs de pannenkoeken zijn pittig hier.
2: Ja.
0: De pindakaas is pittig.
2: Klopt. Er is veel pittigheid, maar je kan ook heel lekker koken zonder peper.
0: Ja.
2: Het is niet altijd nodig. Het is wel zo dat er soms een Madame Jeannette of een peper in wordt gedaan voor de smaak. Hmm. Maar dat betekent niet dat het dan ook pittig wordt.
0: Nee. Dan moet je er een beetje suiker bij doen of zo?
2: Ja, suiker doen ze meestal er wel in,
0: ja.
2: Ook om de smaak iets te versterken.
0: Lekker zeg.
2: Ja,
0: en wat zijn de eerste reacties van de volgende groep op jouw bevindingen hier?
2: Ik denk dat de mensen het over het algemeen heel leuk vinden. Ook om Suriname in een ander daglicht te zien. Omdat er ook vaak wel negativiteit over Suriname naar buiten wordt gebracht.
0: Ik snap dat niet. Er is echt niks negatiefs hier.
2: Nee, precies. Dus dat proberen jullie en dat probeer ik ook zeg maar over te brengen naar de mensen. Ja. Dat Suriname eigenlijk een hartstikke mooi land is. En worth to visit.
0: Ja, hele lieve mensen.
2: Ja,
0: fantastisch
2: zeker.
0: Eten. Een prachtige natuur.
2: Ja.
0: Je hebt wel dus dat soort mensen op je Instagram die dan.
2: Ik heb hele leuke mensen die super geïnteresseerd zijn. En ook het land willen ontdekken. Ook mensen die er heel graag naartoe willen, nog niet zijn geweest. En natuurlijk ook een hele hoop Surinamers die Suriname weer herontdekken.
0: Ja.
2: Die misschien al lang niet meer zijn geweest.
0: Nee. En wat is de Instagram om te volgen?
2: Billy Son.
0: Hoe?
2: Billy Son. BILLIESON.
0: Billy Son.
2: Ja.
0: Oké, Billy Son. Gaan we volgen voor een recept wat je vanavond dan weer in de keuken kan klaarmaken. Paradise FM op je maandagochtend. Bon Simang met muziek van Phil Collins.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Yo te clapa grita gol que producto nan conosting den store. Se acriba que con turti en stecker nan blog. Compra tres producto of más. Manera polar, Doritos, Prosecco Alberto na. Y bota haya un ticket, pagana premio, turcima. Nada complica. Tu rende por participar. Y con butter de Coca-Cola de 2 liter, tembo mancha, potin chance de gana, dos bia! Manda mo código y score cu Coca-Cola. Join e hola blow.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Brisbane TV.
1: We've got it. Oak Curves and Hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nederlands elftal reist deze week naar Curaçao voor de WK-voorbereiding. Morgenavond traint de selectie van Dick Advocaat in Noordwijk. Donderdag arriveert het team op Curaçao en traint in het Ergidio Hato Stadion. Zaterdag om 8 uur staat de oefeninterland tegen Aruba op het programma. De ploeg vertrekt na een teleurstellende nederlaag tegen Schotland. De politieke partijen MAN en PIN hebben hun samenwerking officieel gemaakt en vormen nu één bestuur. Ze willen in 2009 als één partij, genaamd Partido MAN, deelnemen aan de verkiezingen. Kenneth Gijsberta is gekozen als voorzitter met Alvin Daal als vicevoorzitter. Het bestuur bestaat uit 9 leden, waaronder Angel Jofi Alvarez en Vanessa Toré. Dan nog internationaal nieuws. De organisatoren van de hardloop-evenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht hadden de veiligheidsmaatregelen op orde. De Atletiekunie meldt dat er voldoende maatregelen waren getroffen om verantwoord met de warmte om te gaan. Niet alle deelnemers waren echter goed voorbereid. De Unie benadrukt dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen organisatoren en lopers. Microbioloog Jan Kluitmans, destijds lid van het Outbreak Management Team, verklaarde dat de urgentie van het coronavirus aan het begin van de pandemie per regio verschilde. Tijdens zijn getuigenis voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat carnaval in Brabant in februari 2020 bijdroeg aan de snelle verspreiding van het virus. Kluitmans testte begin maart alle medewerkers en patiënten met milde klachten in het Amphia ziekenhuis, waar veel besmettingen werden ontdekt. Regels rond het vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. Het kabinet moet lokale binding eisen bij ontheffingen voor vuurwerk. Ook moeten burgemeesters niet zelf bepalen hoe ver het publiek van de afsteekplek moet staan. De Raad vraagt zich af of het verantwoord is om uitzonderingen te maken, gezien de beperkte aanwezigheid van handhavers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Brasa FM. Jouw week.

0: even zien. Het is Keen op Paradise 103.1 FM deze maandagochtend. De dag waarop de crew hier een beetje wakker is geworden met toch een klein gespannen gevoel van binnen. Maris, jij bent een beetje bang gemaakt gisteravond.
1: Oh, he? Ja.
0: Waren wat enge
1: ik wilde net de microfoon doorgeven.
0: Ja. Enge verhalen verteld.
1: Ja, klopt. Ja. En die verhalen die kwamen van niemand minder dan Vanessa Werkhoven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar ging het over? Ook alweer?
1: Het ging over Palu Palu. En ik heb begrepen dat het in het Papiamento
0: Palu
1: is dat...
0: Palu.
1: En Palu Palu, nou ja, het begon eigenlijk met laten we spannende verhalen gaan vertellen.
0: Ja.
1: En ik zei, nou, ik ben er helemaal niet zo gevoelig voor. En we gingen toen zitten met z'n allen. En ja, ik ging het licht uitdoen. Ik dacht, dit is wel het moment.
0: Ja.
1: En we zaten daar. Vanessa die begon met, er was eens een Palu Palu. En er was in de verte in de jungle, hoorde je steeds een bepaald geluid.
0: Ja.
1: En ze zei, ja, als hij 3 keer is geweest, dan komt hij naar het eiland toe.
0: Komt hij je halen. Ja.
1: En in 1 keer krijg ik een zaklamp met Iski zijn hoofd naast me. Ik word aangetikt. Het was een bijzondere ervaring. Nee, het was leuk. Ja.
0: Dus je hebt niet zo best geslapen met je ogen open.
1: Nou, inderdaad, met 1 oog open, klopt.
0: Ja, ja. Oei, oei, ellende.
1: Ja.
0: Op Paradise Island kun je heerlijk slapen. Ja, we zitten op een bijna onbewoond, praktisch onbewoond eiland. Er zit één familie hier die beheert het eilandje. En nou ja, voor de rest zijn er maar weinigen die hier de weg naartoe weten.
1: Ja.
0: Mocht je trouwens interesse hebben, dat is ons wel verteld gisteravond, om hier ook naartoe te komen als je in Suriname op vakantie bent. Contact ons dan eventjes, dan brengen we jullie in contact. Dus als je dan appt naar 675-1031, dan sturen we je gegevens even door naar de mensen van Paradise Island. Want ze hebben nog geen website of iets. Hè. Het is echt een hidden gem.
1: Het is eigenlijk een beetje back to basic. Ja. Je gaat zelf vissen vangen hier. Ze hebben hier kippen waarbij ze eieren... die eieren kun je eten.
0: Ja.
1: Het is gewoon echt... Ja, je komt hier echt tot rust. Ik voel me echt tot rust gekomen nu.
0: Ja.
1: Heb jij dat ook?
0: Ja, zeker. Ja. Maar ik verbaas me er wel over dat jij tot rust bent gekomen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Als kind in een ketel met golden power gevallen.
1: Ja.
0: Jij,
1: Nee, dat is echt niet normaal. En ik ging vanmorgen... ik vissen.
0: Ja.
1: En dan ben je dus heel rustig aan het vissen. Want anders jaag je natuurlijk al die vissen weg.
0: Ja.
1: Dus ik zit hier lekker rustig te vissen in alle vrede. En in 1 keer had ik beet.
0: Zo.
1: Ja, en toen kwam in 1 keer dat stresslevel ging in 1 keer weer omhoog. Iski stond naast me. Ik stond te schreeuwen naar Iski. Maar ja, mijn eerste vis gevangen.
0: Ja.
1: Nou, ongelooflijk. Dankjewel.
0: Was hij lekker?
1: Nou, we hebben hem teruggegooid. Ik vond het te zielig worden.
0: Anticlimax dit.
1: Ja.
0: Paradise op je maandagochtend met zometeen Gloria Esteban. Je gaat horen Get On Your Feet naar deze van Foreigner.

0: Yes, goedemorgen, de maandagochtend.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, nog een dagje dan. Een ochtendje vanuit Suriname de show gepresenteerd. En dan gaan we weer echt helemaal 100% over tot de orde van de dag. Want dan gaan we ons klaarmaken voor het volgende festijn. En dat is het WK voetbal.
2: Ja, we duiken van het een in het ander. En we hebben natuurlijk wel een beetje gevolgd, hè, hoe Curaçao zich klaar gaat maken voor het WK. En ja, met de opening van de nieuwe verlichting in de binnenstad. En alle festiviteiten rondom. Een heel festival. Ja. Als je dat zo ziet, dan krijg je daar toch ook weer, word je daar ook weer warm van.
0: Zeker, ja. Ja. En de fanlocaties, hè? Brasa, het biermerk, die hebben een aantal locaties verspreid over het eiland waar je de wedstrijden kan volgen. Niet alleen die van Curaçao, niet alleen die van Nederland, maar alle wedstrijden van het WK.
2: Ja, en wij zijn vanaf vandaag niet Paradise FM, maar Brasa FM.
0: Ja, ja, om de jongens wat extra toe te kunnen juichen. Hè?
2: Ja, dus als je onze vormgeving hoort en je hoort ineens Brasa, dit is Brasa FM. Ga niet op zoek naar de juiste zender, want je bent helemaal goed. Ja. We zijn even overgenomen.
0: Eventjes een kleine Brasa takeover. Jij bent ook al op pad geweest, hè, voor onze Suriname trip naar wat van die Brasa fanlocaties.
2: Ja, ja, ja. En er zijn flink veel Brasa FM fanlocaties waar je dus de wedstrijden kunt gaan kijken.
0: Ja.
2: Goed. Dus je kunt kiezen wat jouw favoriete plek is, of je gaat een beetje hoppen, hè, van de ene naar de ander. De complete lijst die gaan we nog bekendmaken. Maar ik ben onder andere bij Chill geweest. We zijn bij Bonita geweest. We zijn bij Hemingway geweest.
0: Ja,
2: ja, en daar zijn ze echt tenminste. Ja, nou ja, nu al, waarschijnlijk al helemaal. Maar toen wij daar waren, voordat we naar Suriname kwamen, waren ze daar al druk bezig met het bedenken hoeveel schermen er worden opgehangen, waar de schermen komen, hè, welk entertainment er plaats gaat vinden. Dus ja, ik denk dat je gewoon echt dat het een luxe probleem wordt van kiezen waar je het WK moet gaan kijken.
0: Ja, ja, maar daar gaan we je wel een handje bij helpen. Want we gaan de komende weken in de shows heel veel spelletjes spelen. Hè, als het gaat over de Brasa FM giveaways. En dan sturen we je op pad naar een van die locaties met een leuke bucket of iets dergelijks.
2: Heerlijk, ja. Genieten, ja. Met een brasaatje in je hand.
0: Ja, nou, goed voorbereid, mensen. Telt voor twee, zeggen ze wel eens. Dus blijf dat in de gaten houden op 103.1 FM. Paradise/Brasa FM. Muziek nu van The Dire Straits.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Met Sendto en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendto, dat is pas betaalgemak.
2: Curaçao op 29,

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com focus, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vacante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. De Hongaarse overheid wil de grondwet aanpassen om president Tamás Szulyok af te zetten. Premier Péter Magyar heeft Szulyok tot eind mei gegeven om af te treden, maar deze weigert. Magyar, die zich richt op het bestrijden van corruptie, heeft aangekondigd dat zijn partij de grondwet kan herzien om Szulyok te verwijderen. Magyar heeft ook plannen om de relatie met de Europese Unie te herstellen. De organisatoren van de hardloop-evenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht hadden de veiligheidsmaatregelen op orde. De Atletiekunie meldt dat er voldoende maatregelen waren getroffen om verantwoord met de warmte om te gaan. Niet alle deelnemers waren echter goed voorbereid. De Unie benadrukt dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen organisatoren en lopers. Microbioloog Jan

0: destijds lid van het Outbreak Management Team, verklaarde dat de urgentie van het coronavirus aan het begin van de pandemie per regio verschilde. Tijdens zijn getuigenis voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat carnaval in Brabant in februari 2020 bijdroeg aan de snelle verspreiding van het virus. Kluitmans testte begin maart alle medewerkers en patiënten met milde klachten in het Amphia ziekenhuis, waar veel besmettingen werden ontdekt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
9: Dit is Braza FM.

0: Paradise FM op de maandagochtend. Bonzi man, goed dat je hem aan hebt staan. Even kijken, nog een leuk liedje erbij zoeken. Dat is deze.
1: De Paradise FM ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Nog één ochtendje. Nou, sterker nog, as we speak zitten wij in het vliegtuig terug naar huis. Terug naar Curaçao. Wij landen later deze ochtend op de luchthaven. Daarom deze ochtendshow van tevoren opgenomen. Afgelopen weekend op Paradise Island. We hebben meteen maar ons eigen eilandje geclaimd in het Brokopondo-meer. Nee, dat is in een privé-eiland en dat is fantastisch mooi. Er woont niet, er woont hier één gezin om de boel te beheren. En verder kun je hier naartoe als je de eigenaren kent. Nou, die kennen we toevallig, die zijn we tegen het lijf gelopen. Dat zijn de mensen van het Turarica Resort die hier warme banden hebben. Dus we zijn vanaf de stad, vanaf Paramaribo, 1,5 uur in een busje gegaan. Tot aan het Brokopondo-meer. Vanuit daar nog een uur op een bootje tussen de boomstammen door gemanoeuvreerd. En nu zitten wij tussen de vogeltjes die fluiten. En een beetje een funzig standbeeldje bij de pool.
2: Nou, meerdere hoor, als je goed om je heen kijkt, Joris. Ja? Ja. Ik moet nog even vragen wie dit heeft gemaakt. Ja, het is wel heel mooi.
0: Er staat bij de douche van het zwembad, daar staat een standbeeld. Een beeldje van...
2: Van een innige omhelzing.
0: Ja.
2: Zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: Maar waarom zou je iemands rug omhelzen? Van achteren.
2: Nou ja, goed, als je de andere kant allemaal al met liefde hebt omarmd, dan is de rug misschien eens een keer een optie.
0: Ja, ja, het is toch gewoon gek dat je geen broek aan hebt als je wordt omhelst.
2: Joris. Nee, het is echt een met recht een hidden jam hier, toch? Het is toch. Ik denk, dit wordt echt zo'n ervaring dat als je straks weer thuis bent, dat je denkt, wauw, dat we dat nog mochten meemaken. Ja, toch?
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Nee, dat is het zeker. Ja, radio gemaakt aan een zwembad. Het is een zwembad met water uit het meer. Dus het is een beetje troebel. Maar het is wel hartstikke lekker verkoelend.
2: Ja.
0: Zullen we dan maar gewoon eventjes...
2: Met de voetjes in?
0: Met de voetjes... Nee, ik ga er gewoon even
2: in. Jij gaat plonsen. Even, nou ja, dat is helemaal goed. Dan blijf ik hier. Je laat de microfoon en de koptelefoon wel op het bankje. Joris heeft het in zijn hoofd, hoor. Doe je blouse uit?
3: Hoe vaak kun je nou hebben gezegd dat je tijdens een radioshow...
2: Een bommetje hebt gemaakt. Bommetje. Maar wel een goed bommetje dan, anders horen we je niet, hè?
3: Ja, geen bommetje.
2: Maar eventjes de microfoon erbij houden. Daar gaat hij.
3: Nou, daar gaan we dan.
2: En nou, wat een heerlijkheid. Ja, lekker, Joris. Ook die beweging, dat water door je haar gooien. Gooi je haar los. Nee, ik kom er niet bij. Nee, want er moet toch iemand nog blijven praten tegen de mensen, toch? Ja. Kom je er weer uit, Joris? Even de handjes afdrogen. Oh. Ja, nee, het is echt ontzettend lekker, hoor. Het is geen echt zwembad. Maar ik vind het eigenlijk nog veel mooier. Toch? Ik denk als je hier gewoon een chloorbad zou neerplaatsen, dat zou een beetje zonde zijn van het karakter van het eiland.
0: Ja,
2: ik vind het juist heel mooi. Was het lekker?
0: Heerlijk.
2: Jeetje,
0: ja.
2: Ik heb nog nooit met jou zo in de studio gezeten. Hij kwam naast me zitten gewoon met ontbloot bovenlichaam en natte borstharen.
0: Ja, je bent een beetje afgeleid. Hè? Laten we snel naar de muziek gaan.
2: Doe dat.
0: Goedemorgen, Paradise FM. En Tupac.
2: Kleed je aan.

0: Paradise op de maandagochtend. Bon Simon, je hoorde Coldplay en Rihanna. Zometeen naar je laatste Paradise nieuws update. Je hoort alles over het eiland Paradise Island, waar wij ons nu begeven, midden in het Brokopondo-meer. En muziek van Lief en ook J-Lo komt eraan.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

zou, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks. Waar was je?

0: cw.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: 9. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vacante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. De Hongaarse overheid wil de grondwet aanpassen om president Tamás Szulyok af te zetten. Premier Péter Magyar heeft Szulyok tot eind mei gegeven om af te treden, maar deze weigert. Magyar, die zich richt op het bestrijden van corruptie, heeft aangekondigd dat zijn partij de grondwet kan herzien om Szulyok te verwijderen. Magyar heeft ook plannen om de relatie met de Europese Unie te herstellen. De organisatoren van de hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht hadden de veiligheidsmaatregelen op orde. De Atletiekunie meldt dat er voldoende maatregelen waren getroffen om verantwoord met de warmte om te gaan. Niet alle deelnemers waren echter goed voorbereid. De Unie benadrukt dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen organisatoren en lopers. Microbioloog Jan Kluitmans, destijds lid van het Outbreak Management Team, verklaarde dat de urgentie van het coronavirus aan het begin van de pandemie per regio verschilde. Tijdens zijn getuigenis voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat carnaval in Brabant in februari 2020 bijdroeg aan de snelle verspreiding van het virus. Kluitmans testte begin maart alle medewerkers en patiënten met milde klachten in het Amphia ziekenhuis, waar veel besmettingen werden ontdekt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Brasa FM.

0: Vanochtend en Leave hoorde je daar.
1: Live vanuit het Tourarica.
0: Is aangeschoven hier in de pop-up studio bij de pool. Julio, goedemorgen.
2: Ja, maar welkom in de Surinaamse Rimbo, om het zo uit te drukken.
0: Ja.
2: Dit is de radio-uitzending van het Paradise Island.
0: Op Paradise FM.
2: Op Paradise FM.
0: Ja, ja, ja. Hoe toepasselijk. Nee, het is een privé-eiland in het Brokopondo-meer. Waar je uitkijkt over het water met de boomstammen die omhoog schieten. Hè, die zijn nooit weggehaald, die bomen. Toen ze de privé-eiland in het Brokopondo-meer. Waar je uitkijkt over het water met de boomstammen die omhoog schieten. Hè, die zijn nooit weggehaald, die bomen. Toen ze de kraan hebben opengezet om het meer te vullen. Waardoor je nu overal nog de bomen ziet staan die hier ooit geboot.
3: Oh ja. Het meer is 1600 vierkante kilometer. Dus je raakt verdwaald als je niet weet waar je gaat.
0: Ja, ja.
3: En mijn ouders hebben dus heel lang en heel veel tripjes gemaakt om dit eilandje zo mooi te krijgen.
0: Ja, ja. En dat is nu aardig gelukt. Je hebt een slaapzaal waar je mensen kan ontvangen. Jij hebt zelf een huisje, je ouders hebben een huisje. Wat heb je dan allemaal nog meer?
3: Mijn zusjes hebben eentje en we zijn volledig off the grid. Zonder generatoren. We hebben een solar farm hier.
0: Ja. Ja.
3: En we hebben high-speed internet hier. Dus we zijn eigenlijk on en off the grid. Ja. We hebben wel connectie met de rest van de wereld.
0: Ja, dat is wel heel fijn, hè?
3: Ja.
0: Dat als er wat aan de hand is, als de mayonaise op is, dat je dat dan wel even kan bestellen.
3: Ja, of als je radio wil maken.
0: Als je radio wil maken, dat kan ook allemaal. Je hebt dus een slaapzaal, daar slapen wij in. Het is een hutje met allemaal twee persoons bedden naast elkaar, of achter elkaar. Met een gordijntje wat je dicht kan schuiven, dat je toch een beetje je privacy hebt. Dat is de instap klaar voor groepen, hè, als je op vakantie komt, bijvoorbeeld.
3: Ja, ik dacht dat we op het eiland zeker 30 personen kunnen hebben.
0: Okay.
3: Tegelijkertijd.
0: En die worden allemaal voorzien van een vishengel. Want je moet je eigen ontbijt moet je in principe gaan vissen.
3: Jullie moesten je eigen ontbijt vissen.
0: De okay. Special treatment.
3: Ja, ja, ja. Jullie moesten je eigen ontbijt vissen. Maar we hebben hier basically alles. Als je ons komt opzoeken, moet je alleen je badoek meenemen.

0: nemen en eten en drinken.
1: Ja, voor de rest is alles er.
2: Ja. Slaapplekken, wat ook echt comfortabel ligt trouwens.
1: Heb je lekker geslapen?
2: Heerlijk, als een blok.
1: Volgens mij heeft iedereen lekker geslapen. Gisteravond was de airco aan, hè?
2: Ja, het regende. Ja, ja. Het was fris ook. Ik heb onder een dekentje gelegen.
1: Ja, lekker.
2: Maar goed, wellicht heeft de Torarica rum daar ook wat mee te maken. Ook een klein aandeel in gehad.
1: Welke van die 6 flessen die ik heb gevonden?
2: Sorry. Leuk, vanaf Paradise Island dus met Joey hier in de pop-up studio. De huisbaas min of meer van Paradise Island. En de 4 Tops nu.

0: Paradise FM op de maandagochtend. Goed dat je me aan hebt staan. We zitten op Paradise Island. Nou, niet helemaal waar. Op dit moment zitten wij in de SLM-vlucht terug naar Curaçao. Vanaf morgen de ochtendshow weer live uit onze studio. Daarom een geïmproviseerde aflevering van de ochtendshow die we afgelopen weekend hebben opgenomen op Paradise Island. Een klein, praktisch onbewoond eiland midden in het Brokopondo-meer in Suriname. Zometeen hoor je alles over de wildlife, wat hier daadwerkelijk ook gebeurt. Er zwemmen af en toe everzwijnen langs. Er zwemmen af en toe van die luiaards. Nee, hoe noem je ze?
1: Jaguar.
0: Jaguars. Die zwemmen langs, 's nachts, om te kijken of de Paradise DJ's lekker aan het slapen zijn.
1: Je maakt Vanessa bang.
0: daar hoor je zometeen veel meer over.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: vaste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.
4: Waar was je?

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vakante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. Regels rond het vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. Het kabinet moet lokale binding eisen bij ontheffingen voor vuurwerk. Ook moeten burgemeesters niet zelf bepalen hoe ver het publiek van de afsteekplek moet staan. De Raad vraagt zich af of het verantwoord is om uitzonderingen te maken, gezien de beperkte aanwezigheid van handhavers. Microbioloog Jan Kluitmans, voormalig lid van het Outbreak Management Team, heeft tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona aangegeven dat de neveneffecten van de coronamaatregelen als knellend werden ervaren. Hij stelde dat de uitkomsten binnen Europa na de pandemie niet dramatisch verschillend waren. Kluitmans pleit voor meer aandacht voor sociaal-maatschappelijke en economische effecten bij toekomstige adviezen. De 85-jarige Seyed A. heeft in de rechtbank verklaard dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk. Hij zegt dat zij hem al 1,5 jaar lastig viel en dat zij zelf de oorzaak was van het fatale voorval. 5 dagen voor haar dood had het slachtoffer de politie gebeld vanwege mishandeling door A. Het slachtoffer vreesde voor haar leven en schreef een afscheidsbrief. A schoot haar in september 2024 dood in het portiek van hun flat. Het 4-jarige zoontje van het slachtoffer was getuige van de schietpartij. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie. Limited fun
4: shopping. Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Quatre vents.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatre vents.
5: Exactement.
7: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
8: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
9: Dit is Brava.

0: Het is Crazip op Paradise 103.1 FM. Nog heel eventjes vanuit.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, dus niet in het Turarica Resort meer. Daar hebben wij heerlijk genoten afgelopen anderhalve week. We zitten nu op Paradise Island. Dat is echt een aanrader. En sinds kort ook te boeken voor als je zelf op vakantie bent. Wij zijn meegenomen door Joey. Het is van jouw familie, hè? Het eiland. Jullie hebben het eigenlijk al die tijd als privébezit gebruikt voor alleen friends and family. Maar nu ook toegankelijk voor het publiek, hè?
2: Ja, bijna wel. Het eiland is bijna altijd toegankelijk geweest voor het publiek. Als je ons een mailtje stuurt of ons belde, we willen graag hier komen en maakt u de plek beschikbaar.
0: Oké. Maar nu gaan jullie ermee adverteren?
2: Nu gaan we ermee adverteren, ja. Omdat we vinden dat heel veel Surinamers kennen het eiland, maar weinig buitenlanders.
0: Ja.
2: En het is voor mij, vooral omdat ik heel trots ben wat mijn ouders hier hebben neergezet, is het een van de best kept secrets of Suriname.
0: Ja, ja, precies. En dat merk je ook. Het is echt ongelooflijk rustig. Het is ongeripte natuur. Het is prachtig. Dit zou je eigenlijk inderdaad moeten delen met meer mensen. Maar ik kan me voorstellen op een verantwoorde manier. Hè? Niet dat je hier tourbussen vol met toeristen naartoe gaat escorteren.
2: Ja, wacht eens. Ik gooi wel even zijn andere slipper uit doen. Wacht even. Dankjewel.
0: Even de aandacht op de slippers van Julio. Julio, je bent de tourguide hier in de buurt. Je weet ook alles over de dieren die hier rondsluipen, is het niet?
3: Ja, man.
0: Ja. Wat hebben we? Varkens?
3: We hebben hier varkens die soms komen overzwemmen, even chillen. Kijken wat we hier allemaal van de bomen die we hier hebben geplant hebben vallen. Kersen, pannenroos, ja. En dan komen ze hier snoepen.
0: Ja, want het hele gebied bestaat uit heel veel kleinere eilandjes.
3: Heel veel kleine eilandjes om ons heen waar we naartoe kunnen kajakken.
0: Ja.
3: Als je hier komt, tussenin kan je ook vissen op de Tucunari of de Piranha.
0: Ja, de Piranha. Daar gaan we zo meteen verder op in. Maar die varkens die zwemmen dus van eiland naar eiland. En als ze pech hebben, landen ze dus op dit eiland.
3: Of geluk.
0: Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar ze eindigen als ze hier aankomen, eindigen ze op het spit, aan het spit.
3: Sowieso, ja. Als we ze kunnen vangen. Want dat is ook wat. Ze hebben hoppie snel.
0: Ja. Ja, die gaan alle kanten op. Dan hebben we ook nog de jaguar. Die komt ook af en toe aangezwommen.
3: Ja, want als het varkentje komt, dan komt de jaguar ook even kijken, want hij ruikt ze.
0: Ja. En die denkt...
3: En als je s'nachts hier slaapt, vraag ik de mensen, weet je, slaap snurk niet, want boy. Die jaguar, omdat we hier geen generator hebben, is het best wel stil. Je hoort op de achtergrond alle vogeltjes, als je geluk hebt.
0: Ja.
3: Maar de jaguar, die hoort je ook snurken.
4: Wie snurkt, hè, Iski?
0: Ja, Iski die heeft een beetje lopen ronken. Ja.
4: Jij snurkt, hè, Joris? Okay. Luister, ik wil even schetsen wat ik nu zie. Joris zit op de bank met zijn trui open. Een bos haar zo. Hij past bos haar zo op zijn borst. Hij past helemaal hier. Jij snurkte.
0: Ik snurkte? Ik heb geen idee. Ik lag te slapen.
4: Dat, precies.
0: De sfeerschets is wel accuraat, Joe. Ja, we zitten lang bij de pool. Hè? Ik heb net eventjes een sprong in het water genomen. Misschien maar nog een keertje laten horen aan de mensen die niet geloven dat we hier daadwerkelijk bij de pool zitten.
4: Ja, en een leuk weetje, de pool wordt gevuld met het water van het meer. Elke dag dus. Elke dag zwem je in vers natuurwater.
0: Ja.
4: Dus het is gewoon een natural pool wat we hier hebben.
0: Ja, fantastisch. Zonder de piranha's.
4: Zonder de piranha's. Maar de piranha's, ze zijn er in het meer. Maar er is nooit een incident hier geweest. Het gaat ook niet gebeuren. Want het zijn geen agressieve piranha's. Je moet wel heel voorzichtig zijn als je in het water gaat. Niet met open wondjes.
0: Okay.
4: Of met ringetjes. Gouden ringetjes aan je tenen. Want bijna alle vissen hier houden van glinsterend beet.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Dus probeer
0: niet
4: te glinsteren.
0: Het is toch iets Surinaams dan, hè? Ja,
4: ja, ja, ja. Maar het is oké, je kan gewoon zwemmen hier. Het is niet gevaarlijk.
0: Nee.
4: Dus en niet, de jaguar komt echt niet aan zwemmen hier. Want die is banger voor ons.
0: Precies, ja. Dus niks glinsterends aan. Niet het water in als je een wondje hebt. Hoe zit het, even vragen voor de dames onder ons. Mochten de dames in hun maandelijkse feest zijn, mogen ze dan ook zwemmen? Of
4: helemaal
0: niet?
4: Geen probleem.
0: Oké, nou gelukkig. Wat een geruststelling. Vanis, we gaan er zo even in, hè? Niet? Lekker eventjes een baantje trekken in het meer.
5: Ik ga lekker in het zwembad. Als ik moet kiezen, ja. Goed?
0: Ja.
5: Vind je dat oké?
0: Angstaas.
4: Hij is altijd zo, hè?
0: Paradise op de maandagochtend. Bonsie Mank, goed dat je hem aan hebt staan. Tijd voor muziek van Tom Petty en de Heartbreakers.

0: Maandagochtend op Paradise. Zometeen muziek van Lucy Pearl, Casey en de Sunshine Band. En je laatste Paradise FM nieuws update.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart. En gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group, bringing plans to life.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Of 10. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vakante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. Regels rond het vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. Het kabinet moet lokale binding eisen bij ontheffingen voor vuurwerk. Ook moeten burgemeesters niet zelf bepalen hoe ver het publiek van de afsteekplek moet staan. De Raad vraagt zich af of het verantwoord is om uitzonderingen te maken, gezien de beperkte aanwezigheid van handhavers. Microbioloog Jan Kluitmans, voormalig lid van het Outbreak Management Team, heeft tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona aangegeven dat de neveneffecten van de coronamaatregelen als knellend werden ervaren. Hij stelde dat de uitkomsten binnen Europa na de pandemie niet dramatisch verschillend waren. Kluitmans pleit voor meer aandacht voor sociaal-maatschappelijke en economische effecten bij toekomstige adviezen. De 85-jarige Seyed A. heeft in de rechtbank verklaard dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk. Hij zegt dat zij hem al 1,5 jaar lastig viel en dat zij zelf de oorzaak was van het fatale voorval. 5 dagen voor haar dood had het slachtoffer de politie gebeld vanwege mishandeling door A. Het slachtoffer vreesde voor haar leven en schreef een afscheidsbrief. A schoot haar in september 2024 dood in het portiek van hun flat. Het 4-jarige zoontje van het slachtoffer was getuige van de schietpartij. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Oh, Buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
0: Dit is Braza FM.

0: Paradise en Lucy Pearl hoorde je daar.
1: De Paradise FM ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Ja, Vanessa Werkhoven, dit is dan toch min of meer het laatste, hè, vanuit Suriname wat wij op Curaçao tegen horen brengen. Voor dit moment.
2: Ja, ik ga het missen, joh. Ja. Echt, van tevoren denk je ongeveer anderhalve week Suriname. Dat gaat hartstikke lang duren, maar het vliegt voorbij. Maar wat hebben we ontzettend veel gedaan, hè?
0: Weet je het nog allemaal?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Yes. Wat denk jij nou, dat ik dat allemaal vergeet?
0: Nou ja, God, nee, we hebben zoveel gedaan dat je soms misschien een keertje wat vergeet.
2: Ja,
0: dat is niet
2: maar,
0: gek, toch?
2: Nee, maar weet je, dat is het mooie, hè? Dat zit ergens in je hoofd opgeslagen. En dan lig ik van de week in bed en dan denk ik, oh ja, dat ook nog. En oh ja, ja. Het zijn echt memories for life.
0: Afgelopen dinsdag.
2: Wat zeg je?
0: Afgelopen dinsdag.
2: Ja, nee, maar dit vind ik ingewikkeld spelletje. Afgelopen dinsdag, wat hebben we gedaan? Ik weet het niet meer. Het is zoveel.
0: Ja.
2: Echt veel.
0: We zijn in Frederiksdorp geweest. We zijn bij een hele leuke Riverside Club geweest. Wat hebben we maar? We zijn door de stad gaan wandelen. We hebben
2: een jam sessie bij mijn vader gedaan.
0: Jam sessie, ook een beetje vader, ja. Ook nog eens een keer, ja. Ja.
2: Geweldig was dat ook.
0: Iski en ik hebben een test gedaan wie er het meest van ons kon eten. Dat was Iski. Heeft gewonnen. Ja, scheelde niet veel trouwens. Chinees gegeten. Rotti gegeten.
2: Heel veel gegeten. Heel veel gegeten. En ik kan nu wel al zeggen dat het hoogtepunt is voor mij nu wel Paradise Island, hoor.
0: Ja.
2: Ja, wat een geweldige plek.
0: Ik denk dat dit je ook echt ongelooflijk leuk gaat zijn om met jouw kinderen heen te gaan.
2: Ja.
0: Ik denk dat Mees zich hier waanzinnig gaat vermaken.
2: Oh, die staat de hele dag te vissen hier.
0: Vissen, hout hakken, zwemmen.
2: Varen. Nou, geweldig.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja.
2: Ja, dat denk
0: spelletjes
2: ik ook.
0: Spelen.
2: Ja.
0: Dus dit is het leuke. Ze gaan het binnenkort ook online zetten, begreep ik. En dan kun je er zelf een tripje naartoe boeken. Boek überhaupt je volgende vakantie naar Suriname. We hebben het al vaker gezegd afgelopen week. Wat ben ik positief verrast over dit hele land.
2: Nou,
0: over,
2: ik ook.
0: Over alles wat zich hier bevindt. Het eten, de mensen, de natuur.
2: Ik denk dat wij nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien. Dus zeker inderdaad gewoon, denk ik, bijna. Als je het fijn vindt, noodzaak om hier nog een keertje heen te gaan. En goed, mocht je inderdaad echt op avontuur willen gaan, dan moet je wel met Joey mee, denk ik.
0: Zeker, zeker. Stuur
2: en
0: maar even een WhatsApp naar de studio.
2: Met Joey en Julio.
0: Joey en Julio. 675-1031 als we jou in contact moeten brengen met Joey, de landlord van dit fijne eiland. En Julio, die ervoor zorgt dat de beesten zich koest houden. En op je bord belanden.
2: Nee, het is echt, weet je, hier aankomende als nou ja, goed, ik voel me dan toch wel een beetje een stadsmeisje, weet je wel. Vrouw.
0: Stadsmeisje, hallo.
2: Nee, dat gevoel heb ik wel. Ik ben wel niet iemand die snel uit de comfortzone stapt.
0: Nee.
2: Dus dan kom je hier aan en dan moet je toch eventjes een soort van loslaten. Maar ja, na één nachtje slapen hier ben je echt wel helemaal, ik voel me wel zen. Ik zou hier zo een week kunnen blijven.
0: Snap ik, maar jij bent ook echt tot 10:30 op je nest blijven liggen.
2: Dat is weer niet waar, jongen. Hou jij nou eens een keer je waffel dicht.
0: Je kwam
2: zet die knop.
0: Je kwam als laatste eruit.
2: Niet? 7:30.
0: Oh, dat voelde als 10:30.
2: Ja, voor jou, ja.
0: Uitslapen. Goed, zometeen hier Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. En mij hoor je morgenochtend weer vanaf een uur of 6 live vanaf Curaçao. Tenminste, als het goed is.
2: Als alles goed gaat. Nee, we gaan dat niet zeggen.
0: Kijk, op dit moment zitten wij of in een Boeing van de SLM terug naar huis. Of we hebben hem gemist en dan zitten we weer op een terras ergens in Paramaribo. Met beide heb ik weinig problemen.
2: Ik wou net zeggen, dan gaat alles toch gewoon goed.
0: Ja. Zometeen Jeremy, veel plezier met hem. Het

0: Sivi's
1: Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vacante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse krijgsmacht heeft zondagavond 2 Iraanse ballistische raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse troepen in Kuwait. Het Amerikaanse commandocentrum in het Midden-Oosten, CENTCOM, meldt dat de raketten onmiddellijk zijn uitgeschakeld en dat er geen Amerikaanse militairen gewond zijn geraakt. CENTCOM blijft Amerikaanse troepen beschermen tegen Iraanse agressie en steunt het aanhoudende staakt het vuren. Het kabinet blijft bij het besluit om rapper Ye, ook bekend als Kanye West, niet de toegang tot Nederland te weigeren. Dit is een reactie op het verzoek van het Centraal Joods Overleg om een inreisverbod. Het ministerie van Asiel en Migratie stelt dat er onvoldoende bewijs is voor een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Ye heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt binnenkort op in Arnhem. In andere Europese landen zijn zijn concerten afgelast. Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, verklaarde tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er in de aanloop naar carnaval 2020 geen zorgen waren over het coronavirus. Hij gaf aan dat een aankomende storm meer aandacht vroeg dan het virus. Carnaval vond plaats van 23 tot 25 februari. De eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld op 27 februari. Mikkers stelde dat er destijds goede besluiten zijn genomen, maar met de huidige kennis mogelijk andere keuzes gemaakt zouden zijn. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Bob de Jaap, je maandag met Jason Mraz en de Rolling Stones. Nou, die zijn wat kwijt.

0: Vanochtend op Paradise stond je even relaxed op met een vertrouwd stemgeluid in de ochtend. Onze Nadine.
1: Ah ja, die is weer gezien, hè.
0: Jeremy hier, tot aan 12 uur met de lekkere muziek. Tot aan de lunch, Jason Mraz, I'm Yours, The Rolling Stones. Het is 10 uur geweest. Ik hoop dat je in een goede flow zit, anders zorg ik daar wel voor. Neem ik je mee, tot aan 12 uur. En op deze 1 juni, een hele nieuwe maand hier op ons mooie eiland. Nog maar een paar weken natuurlijk, tot aan het WK voetbal. Maken we ons daarvoor vooral op. Ik denk iedereen op Curaçao toch zo'n beetje. Wat een happening gaat dit worden. Overal, op straat, in de cafés, met vrienden en familie thuis gaan we natuurlijk kijken. Ik kan er in ieder geval niet op wachten. Paradise 103.1 op je maandagochtend. Met straks een nieuwe editie van de Muziekquiz. Vandaag een diner voor twee te winnen bij Brakke.mijmei. En ja, weet je, het is maandag. Dus dan stel je maar een gewone Curaçaose werkdag voor. Met een absurde of poëtische twist. Binnen 10 minuutjes hier bij Paradise. Morgen, maar dan anders. Daar John Mayer, Shadow Days. Dit is Asmat. Let it shine.

0: Bij voorkeur blijven we er even hangen in het liedje van Aswad. Come on, let it shine, let die zon maar schijnen, hè, op zo'n shadow day. John Mayer bij Paradise.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Ik link hem graag alvast aan het WK, want het heeft met een overwinning te maken. Stel je maar eens even voor dat vandaag iedereen begint met de dag om het uitspreken van een kleine overwinning van gisteren. Laat dat natuurlijk van ons mooie Curaçao zijn op het WK-voetbal. Nou, je collega zegt dan, ik heb eindelijk die ene mail weggewerkt waar ik al 3 dagen tegenaan zat. Iemand anders zegt, ik ben op tijd naar bed gegaan en dat voelde als een persoonlijke triomf. En jij merkt dat je zelf ook even nadenkt en iets vindt wat misschien klein lijkt, maar toch telt. De sfeer verandert, niet groot, niet overdreven, maar het is allemaal net genoeg om de dag anders te laten beginnen. En morgen weer gewoon vooruitkijken. En vandaag even stilstaan bij wat al gelukt is.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessel.

0: naast de beste muziek ooit gemaakt door Paradise, praat je bij wat er gebeurt op je eigen eiland. Het is een feit dat het gewoon altijd actueel is op de site, paradisefm.cv. Zodra er iets te melden is, dan zit onze redactie erbovenop. Zometeen wordt het met je gedeeld. En meer goede muziek, open je hart er maar eens even voor, want Madonna is hier.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit?

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
5: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
4: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
5: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

0: half elf. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao streeft naar volwaardig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie binnen 2 jaar. Ferenc Lamp, mogelijk nieuwe president-directeur van de Centrale Bank. Tijdens topoverleg tussen Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationale headlines. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is afgelopen maand licht gestegen door de toename van volledig elektrische modellen. In mei werden bijna 30.000 auto's geregistreerd, 1% meer dan vorig jaar. Nieuwe documenten over Peter Mandelson, voormalig ambassadeur in de Verenigde Staten, zijn vrijgegeven door de Britse regering. Ongeveer 1500 pagina's zijn online geplaatst. Premier Keir Starmer staat onder druk door deze zaak. Iran heeft de communicatie met de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan stopgezet vanwege het aanhoudende geweld in Libanon en eist een volledig staakt het vuren in Gaza en Libanon. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
6: Open je

98 Degrees, dat mooie koortje van ze en die herkenbare stem van Stevie Wonder op Paradise FM 103.1. Vandaag 1 juni 2026, maar in 1985 het jaar van Chris Rea en Josephine veroverde langzaam Europa. Maar er hing er rondom Curaçao ook een bijzonder gevoel van verandering en verbinding in de lucht. Want de jaren 80 die brachten steeds meer internationale muziek, hè? Satelliet-tv, invloeden naar het eiland. En waardoor Curaçao muzikaal nog internationaler begon te klinken. Van soul en Latin tot soft rock, zoals Chris Rea. En ergens rond die eerste junidagen van 1985 voelde de wereld misschien nog wat kleiner, trager en warmer. Precies zoals Josephine klinkt wanneer de zon zakt boven de Caribische Zee.

0: corazón.
1: Wat een magisch instrument is de trompet toch, hè? In Juan Luis Guerra, Se lave de mi corazón. Ja, kun je er niet omheen?
2: De Paradise FM Muziekquiz.
1: Muziekquiz. Ook weer niet op die gratis hap die we weggeven bij Paradise. Zo van maandag tot met vrijdag in die muziekquiz. We spelen het bijna het hele jaar door. Tenzij we een hele speciale uitzending hebben. En even daar focus op hebben. Maar vandaag op deze 1 juni toch gewoon weer een kakelverse editie. Waarbij je een diner voor 2 kunt winnen bij Brakke.mijmij. En dit is daarbij de opgave. Let op.
2: Wat is hier weggepiept?
3: Het is al de

als je een beetje in de Nederlandstalige muziek zit en dit was me toch een grote hit, nou, dan is deze redelijk makkelijk. Welk woord is er weggepiept? App het naar 675-1031 en wint al die Never 2 vanmiddag tussen 4 en 7 in de middagshow bij Paradise. En ja, dan moet je wel even dat woord appen, want er is weggepiept. 675-1031. Soul Searchers zometeen. En dit zijn ze weer, die gekke gasten van de Blues Brothers.

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vakante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. De verkoop van nieuwe auto's is in mei iets gestegen met bijna 30.000 registraties, een toename van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het merendeel van de verkochte auto's was hybride met een marktaandeel van 50,1%. De verkoop van volledig elektrische auto's steeg met 7 procentpunt naar een marktaandeel van 41%. De totale verkoop blijft echter 8% onder het niveau van vorig jaar. De Amerikaanse krijgsmacht heeft zondagavond 2 Iraanse ballistische raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse troepen in Kuwait. Het Amerikaanse commandocentrum in het Midden-Oosten, CENTCOM, meldt dat de raketten onmiddellijk zijn uitgeschakeld en dat er geen Amerikaanse militairen gewond zijn geraakt. CENTCOM blijft Amerikaanse troepen beschermen tegen Iraanse agressie en steunt het aanhoudende staakt het vuren. Het kabinet blijft bij het besluit om rapper Ye, ook bekend als Kanye West, niet de toegang tot Nederland te weigeren. Dit is een reactie op het verzoek van het Centraal Joods Overleg om een inreisverbod. Het ministerie van Asiel en Migratie stelt dat er onvoldoende bewijs is voor een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Ye heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt binnenkort op in Arnhem. In andere Europese landen zijn zijn concerten afgelast. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Met een lekkere track naar muziek die wordt vervuld door Bruce Springsteen.

0: the shape of you.
1: Als ik het zo ga uitspreken, dan klinkt het maar een beetje op je Jan Boeren fluitjes, hè? Paradise met Bruce en Edje.
2: Paradise FM.
1: Wat een gezellige gasten. En zeker die Ed Sheeran, die lijkt behoorlijk gezellig over te komen, vind ik altijd. Waarschijnlijk omdat hij nooit echt de klassieke onbereikbare superster is geworden. Hij straalt nog steeds iets uit van de jongen met de gitaar die gewoon blij is dat hij muziek mag maken. En mensen die met hem werken zeggen vaak dat hij makkelijk contact maakt, zichzelf niet serieus neemt en oprecht enthousiast blijft over andere artiesten. En zelfs online zie je dat terug. Hij doet mee aan grappen, verschijnt onverwacht op kleine plekken en lijkt zich comfortabeler te voelen tussen muzikanten dan tussen celebrity glamour. En dan ook als je Reddit-fan bent en daar leest, dan zie je dat de mensen hem daar vaak down-to-earth noemen. En iemand die zich zichtbaar opstelt als iemand die plezier heeft in samen optreden. Wat een leuke, gezellige artiest hier op Paradise, die Ed Sheeran, die ook steeds meer op social media te zien is. Ik lach hem altijd helemaal krom rondom deze man. Op Paradise 103.1. Zometeen een paar rockers van Heb ik jou daar in de beroemde bekentenis. Nou, die zien er altijd gelikt uit, hebben een sterrenstatus. Over 10 minuutjes hier na onder meer Mark Ronson en Bruno Mars over grote artiesten gesproken. Dat ook voor Red Red Better Paradise. Love is all around.

0: Styles met nog zijn artiest die iedereen altijd op zijn hand heeft. Hij heeft de gunfactor over zich heen. Bruno Mars.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Dat van ZZ Top is misschien wel de enige band ter wereld waarbij de baarden bijna net zo beroemd werden als de muziek. Maar een uniek feit dat weinige mensen weten is dat drummer Frank Beard, de naam, was juist de enige zonder lange baard. En dat gevoel voor humor typeerde ZZ Top altijd. Hè. Ze waren stoer, stijlvol en deden alles met een knipoog. Vanuit Texas bouwden ze een sound vol blues, rock en swagger. Dus alsof iedere song automatisch naar neonlichten, leren jassen en een nacht in Las Vegas rook. En precies daar duiken we in de beroemde bekentenis.
2: Being a sharp-dressed man, I think it's a sense of freedom. I'm down to like 7 exact same shirts, 7 exact same jackets, 7 exact same pair of pants and 7 pair of shoes. It's just one less thing you've got to try and decide in the morning. Make it sharp and then you're on.
0: En ja, misschien was dat wel de grote truc van ZZ Top. Eruit zien alsof je rechtstreeks uit een rock'n'roll legende bent gestapt. Zonder dat het allemaal geforceerd voelde. Zonder brillen op, jassen strak, baarden perfect in model. Alsof hun, zelfs hun casual look dus eerst onderhandeld werd. Met een spiegel of zo, hè.
3: Y'all still want me to
0: come with you? Begreep iets belangrijks. Stijl zit niet in kleding, maar in houding. En zolang je eruit ziet alsof je de coolste man in de ruimte bent, gaat iedereen dat vanzelf geloven. Paradise FM, ZZ Top, over een tripje naar Las Vegas.
4: Rock and roll, baby! Yeah!

0: Soms wordt een hit zo'n grote hit dat hij jaren later tig keer wordt gebruikt in houseplaatjes. Relaxed akoestische covers, jazzdeunen bij audities in The Voice wereldwijd. Zeker deze Tracy Chapman en Fast Car Paradise FM. Zometeen het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Maar maak je ook klaar voor die hele grote hit van Terrence Trent D'Arby en Shania Twain.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en prilgeluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que a começar como sonho, abrir a fé, realização. Visualización y con focus realidad. Celebrar es la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: 12. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao streeft naar volwaardig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie binnen 2 jaar. Ferenc Lamp, mogelijk nieuwe president-directeur van de Centrale Bank. Tijdens topoverleg tussen Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationale headlines. Nederland stopt de komende 6 maanden met het uitzetten van mensen naar Libanon. Minister Bart van de Brink van Asiel en Migratie meldt dat de situatie daar door Israëlische aanvallen snel verandert. Inwoners van de zuidelijke buitenwijken van Beirut verlaten hun huizen uit angst voor aanvallen door Israël. Het Israëlische leger heeft een evacuatiebevel gegeven en premier Benjamin Netanyahu kondigt nieuwe aanvallen aan. Ministerie van Defensie streeft naar overeenstemming met de Algemene Rekenkamer over uitgaven voor de uitbreiding van Defensie. Minister Dilan Yeşilgöz en staatssecretaris Dirk Boswijk kondigen gesprekken aan voor de zomer. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Bij schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jeremy Kesseler. Is het zomaar weer 11:30 geweest, hè? Samen op naar de lekkere lunch.

Ernst en Darby en Shania Twain op Paradise 103.1. De beste muziek ooit gemaakt, dat blijkt wel, hè, maar that don't impress me much. Waarbij ik me afvroeg waarom een eerste goede indruk toch altijd zo'n grote afdruk achterlaat op mensen. Dat heeft allemaal te maken omdat ons brein razendsnel probeert te beslissen of jij veilig bent, interessant, betrouwbaar, aantrekkelijk en grappig, wist je dat? Nou, dat gebeurt vaak al binnen een paar seconden. Mensen houden daarbij minder bij eigenlijk wat je precies zei, maar vooral hoe je hen liet voelen. Dus één blik energie, stem, houding of glimlach kan daardoor verrassend lang blijven hangen. Maar ook goede muziek, zeker weten. En Paradise is daar een kei in, met Pink onderweg. In excess nu. Dit is de nieuwe sensation op Paradise.

0: je dat nou ook wel eens? Dat je bij jezelf afvraagt, wat heb ik nu weer gedaan? Dat was misschien niet zo handig. Nou, Pink, die herkent dat.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Kijk eens aan die klok. Bijna 12 uur. En op dit moment is er een bijna eetsmakelijk, maar nog voordat iemand dat zegt, gebeurt het al. De eerste mango wordt opengesneden. Sap glijdt langs de vingers. Messen tikken zacht op een houten plank. Ineens ruikt de hele middag zoet, zonnig en ja, bijna tropisch gul, hè? Het mango-moment begint niet aan tafel, maar bij dat eerste stukje fruit. Felgeel, zacht en rijp genoeg om stilte te veroorzaken. Daarna volgt de lunch alsof die van zichzelf vormt. Een frisse salade, gegrilde kip, warm brood dat nog kraakt als je het breekt. En buiten schuift een stoel achteruit, hè, dat hoor je. En iemand sluit even de ogen bij de eerste hap. En een ander veegt lachend mango van zijn hand alsof dat er allemaal bij hoort. Misschien is dit wel de mooiste lunch, hè? Eentje die niet draait om honger, maar om smaak die onverwacht de hele middag opent. Dat kan een lekkere lunch voor elkaar krijgen. Eet smakelijke gasten. Iemand die dat ook kan, is Pepijn Bier en Broodspot. En die hoor je zo op Paradise.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudens.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vacante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Deze techniek, waarbij sneetjes in de huid worden gemaakt en glazen kopjes worden gebruikt om bloed te laten vloeien, brengt risico's met zich mee. Geen van de 16 onderzochte aanbieders was een arts. De inspectie meldt dat er gevaar is voor infecties en bloedoverdraagbare aandoeningen. Veel aanbieders zijn fysiotherapeuten of masseurs en wisten niet dat een arts betrokken moest zijn. Het ministerie van Defensie wil overeenstemming bereiken met de Algemene Rekenkamer over de onderbouwing van uitgaven voor de uitbreiding van Defensie. Minister Dilan Yazilgöz en staatssecretaris Dirk Boswijk hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat zij met hoge ambtenaren in gesprek gaan om voor de zomer eenheid van opvatting te bereiken. De Rekenkamer concludeerde dat Defensie risico's neemt door niet bij alle uitgaven een aanbestedingsprocedure te gebruiken. De Britse regering heeft documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Ongeveer 1500 pagina's zijn gepubliceerd, waaronder e-mails en tekstberichten. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd na enkele maanden ontslagen vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. De onthullingen kunnen de regering verder in verlegenheid brengen, terwijl premier Keir Starmer onder druk staat door deze rel en andere interne onvrede binnen de Labour-partij. Het Centraal Joods Overleg spant een kort geding aan om de optredens van rapper Ye, ook bekend als Kanye West, in Arnhem tegen te houden. Het CJO eist een inreisverbod voor de artiest. Het kabinet weigert echter Ye de toegang tot Nederland te ontzeggen. CJO-voorzitter Ganan Hertzberger zegt dat het kabinet erkent dat Ye haat zaait en bevolkingsgroepen intimideert. Het is nog onbekend wanneer de rechtszaak dient. Ye heeft eerder antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan en treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Lekker weg op Douche Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie maandag 1 juni.

0: Paradijs FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goede maandagmiddag, de 1e juni. 10 minuten over 12. Straks het tweede uur gaan we natuurlijk naar een jaar. Dat is vandaag 1993. We hebben de spotlights. Er zijn diverse mensen jarig. Onder andere een gitarist van de Rolling Stones. En Jason Donovan. Van beide hoor je trouwens nummers. We halen het vandaag weer lekker breed. Maar nu eerst, zoals te doen, gebruikelijk om deze tijd.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Mark Kampers. De bekende advocaten, de Knoops, zitten in de knoop, om de woordgrap toch maar eens te maken. Allereerst heeft de advocaat Geert-Jan Knoops, hier op het eiland ook bekend, heeft diverse zaken hier gedaan voor zeg maar high profile cliënten. Hij is op de vingers getikt door de Raad van Discipline. Hij heeft iets fout gedaan naar een klant toe en ze hebben veel te veel gedeclareerd.
2: Ja. En eigenlijk is het een soort powerkoppel, hè. Iedereen spreekt altijd veel lof over deze twee mensen uit. En nu liggen ze toch een beetje onder vuur. Want Geert-Jan is nu voor 4 weken voorwaardelijk geschorst. En zijn vrouw Carrie heeft zelfs een berisping gekregen. Ja, het echtpaar zou volgens de tuchtrechter onder andere te hoge declaraties hebben ingediend bij een cliënt die verdachte was in een strafzaak. En begin april besloot de rechtbank al dat het echtpaar bijna 100.000 euro terug moest betalen aan de man. Want hij was dus in 2023 veroordeeld voor een verkrachting. En hij stelt dat hij slecht is verdedigd. En hij zou ook veel te veel geld hebben moeten betalen. En dat is van tevoren helemaal niet goed afgesproken. Dus ja, ze moeten nu toch botvieren en moeten ze gaan betalen.
1: Ja, en ze hebben tot nu toe zelf geen commentaar gegeven. Ook niet bij monden van hun advocaat. Maar in eerdere zaken waren ze in ieder geval hier erg ontevreden over. Dat kan ik me voorstellen, want het tast behoorlijk hun imago aan natuurlijk.
2: Ja, en hun imago, die willen ze hoog houden. Want wat ik je zeg, het is een powerkoppel. Ze doen ook bijzondere zaken. Ze doen het goed op televisie. Dus dit is wel even een deukje in het imago van dit koppel inderdaad, ja.
1: Een sinds vorige week vermiste Nederlandse toeriste is doodgevonden in Colombia. Het lichaam van de 41-jarige vrouw uit Schagen, Noord-Holland neem ik aan, werd gisteren aangetroffen in een meer in de regio van Salento. Dat is een plaats in het westen van Colombia. Is er meer bekend over haar dood?
2: Nou, het is nog niet helemaal duidelijk hoe ze is overleden, maar ze is wel in het water gevonden. En wat nu blijkt is dat ze zou een wandeling gaan maken door de koffievelden. Alleen ze heeft zich daar nooit gemeld. Ze is uit het hostel onderweg gegaan naar die excursie. Maar ze is daar dus nooit aangekomen. En dat is natuurlijk vreselijk. Je bent er op vakantie. Veel mensen die gaan naar een avontuurlijke vakantie in Colombia. En dan is het toch altijd wel beschikken, moet ik zeggen.
1: De Tweede Kamer laat Kanye West gewoon toe, ondanks wensen van de Tweede Kamer. Maar nu is er ook weer een proces aangespannen om deze artiest

0: maar uit Nederland te houden.
1: Ja, we hebben het daar eigenlijk al heel vaak over gehad, hè, Pepijn. Ja, de beste man, de rapper, ligt al tijden onder vuur omdat hij antisemitische uitspraken zou hebben gedaan in het verleden. En het Centraal Joods Overleg heeft nu een rechtszaak aangespannen om te zorgen dat de rapper niet naar Nederland komt. Ja, we weten dat hij aanstaande zaterdag en volgende week ergens ook dus in de Gelderdoom staat in Arnhem, helemaal uitverkocht. En ze proberen dat maar tegen te houden, maar het lukt ze maar niet. De minister zegt ja, als hij echt een bedreiging is voor de samenleving en hij roept echt op tot geweld, dan kan je er wat aan doen. Maar hij heeft in het verleden heeft hij wel dubieuze uitspraken gedaan, maar daar hebben we het over gehad. Daar is hij ook op teruggekomen. Hij heeft een bipolaire stoornis, dus hij kan zijn emoties soms niet helemaal reguleren.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. We hebben in het verleden hebben het al een keer ander gehad met die, hoe heet hij nou ook weer, George Floyd, geloof ik. Ik weet het niet zeker meer, maar een rapper die uiteindelijk wel ook gewoon gekomen is. Want ja, je kan hier gewoon moeilijk echt iets tegen doen. Het is gewoon lastig.
0: Ja, Jay heeft meermaals antisemitische uitspraken gedaan op onder meer X en in songteksten. Hij bracht een nummer uit waarin hij een bepaalde Duitse dictator lof toezwaaide. En hij verkocht t-shirts met hakenkruizen in zijn webshop. Volgens de rapper zelf waren die uitlatingen het gevolg van een psychiatrische stoornis. En ja, daar kan ik me geheel bij aansluiten. Ik denk dat hij uiteindelijk toch wordt toegelaten.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, je weet niet hoe het loopt. Hè? Ik heb geen idee. Ik denk ook dat hij gewoon gaat komen. Want ik zeg, hij roept niet per se op tot geweld. Dus ik denk dat hij ook gewoon komt.
0: In Japan is de vergrijzing echt enorm aan toeslaan. Er worden veel te weinig kinderen geboren. Maar wat blijkt nu, ook in Nederland is een dreigend tekort aan kinderen. Vertel.
1: Ja, het is echt code oranje. Bijna code rood, wordt gezegd. Ja, simpelweg... Ja, echt waar. Ouders nemen gewoon minder kinderen. En dat heeft allemaal te maken met de situatie in de wereld. Dat is een verklaring. Mensen vinden het nou niet echt de fijnste tijd om meerdere kinderen te nemen. En daarbij, het kost ook heel veel geld. Dus mensen hebben nu gemiddeld, ja, dat wordt een beetje raar uitgeroepen, maar anderhalf kind noemen ze dat dan.
0: Ja.
1: In percentages. En ja, dat kan op termijn kan dat echt wel voor problemen gaan zorgen. Want ja, wie is dan de dokter van morgen, zeg maar? Hè? En die hebben we wel nodig. En we zitten ook met een bak vergrijzing. Dus ja, Jan Latte, demograaf, heeft vandaag een telegraaf aan de alarmbel getrokken en heeft gezegd, we moeten aan de bak. Er moet weer een geboortegolf komen, want we zijn ook te veel afhankelijk van arbeidsmigratie. Dat zie je nu, hè. Nu lijkt het niet zo'n groot probleem, omdat die arbeidsmigranten heel veel problemen oplossen als het gaat om werk. Maar ja, op termijn is dat ook niet houdbaar. Dus ja, er moeten toch gewoon nieuwe jonge baby's bij komen, ook voor de toekomst, ook om de ouderen ja, daarvoor te zorgen. En dat je straks ook gewoon ook kinderen hebt waar je die voor jou kunnen zorgen bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik heb mijn plicht gedaan. Ik heb er al twee. Maar het probleem is vrij makkelijk oplosbaar. Ik zou zeggen, aan de slag Nederland.
1: Ja, en er wordt ook wel gezegd, het moet goedkoper worden. Dus de kinderbijslag moet omhoog en dat soort zaken. Dus daar wordt wel naar gekeken. Maar ik vond het wel een opvallend nieuwsbericht, eerlijk gezegd.
0: Ik ook. Mark Ampers, hopelijk morgen ook weer allerlei opvallende nieuwsberichten. Voor nu bedankt en dan nog een hele fijne maandag.
1: Een hele fijne dag.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

Over dat Braas AFM straks meer. Nu de quote van de dag. Veel mensen denken dat ze goed bezig zijn als ze een paar keer per week sporten. Maar volgens huis- en sportarts Ruud van Tienen is dat niet altijd voldoende. Je kunt 4 keer per week wandelen, 2 keer aan krachttraining doen en toch nog te veel zitten. Zelfs al ga je 4 keer per week sporten, dan nog heb je schade aan je lichaam als je tijdens je bureauwerk niet af en toe opstaat, waarschuwt hij. En dat is niet zo vreemd. Veel mensen op kantoor brengen dagelijks zo'n 8 uur door achter hun bureau. Je lichaam is simpelweg niet gemaakt om 8 uur op een stoel te zitten, zegt Van Tienen. Het probleem zit niet zozeer in het zitten zelf, maar in de duur ervan. Na ongeveer een half uur onafgebroken zitten vertraagt de verwerking van vetten en suikers in je lichaam. Je spieren schakelen als het ware over naar een slaapstand en je energieverbruik daalt bijna tot rustniveau. Daarom hanteert Van Tienen een eenvoudige, maar doeltreffende regel. De 30-2-regel. Na elke 30 minuten zitten, beweeg je 2 minuten. Sta rechtop, wandel naar het raam, haal water, neem de trap, doe een paar squats of loop naar de koffiemachine op een andere verdieping. Je lichaam zal je dankbaar zijn. Spieren zijn geen decorstukken, het zijn metabole motoren. Hoe vaker je ze even start, hoe beter ze blijven draaien. Zelfs korte beweegmomenten kunnen een groot verschil maken. 10 minuten wandelen na de lunch helpt bijvoorbeeld om je bloedsuiker beter te reguleren en vermindert de bekende middagdip. Bovendien blijkt uit onderzoek dat creatieve ideeën tijdens het wandelen tot 60% vaker ontstaan dan wanneer je blijft zitten. Ook de zogenaamde exercise snacks winnen aan populariteit. Dat zijn ultrakorte beweegmomenten van 30 seconden tot 3 minuten. Een reeks squats, een minuut stevig doorstappen of even die trappen op en af. Geen volledige workout, al dus Van Tienen, maar wel een kleine prikkel die je lichaam wakker maakt. En trouwens, over die trap gesproken, ook daar is Van Tienen duidelijk over. Traplopen combineert cardio en kracht. Je traint je kuiten, bovenbenen, billen en je core, maar ook je evenwicht en je hart. Je hoeft niet hijgend en bezweet op de volgende verdieping aan te komen. Rustig mag, maar doe het wel. De trap nemen is altijd beter dan de lift. De conclusie: maak beweging onderdeel van je werkdag. Want soms zit gezondheidswinst niet in een uur sporten, maar gewoon in 2 minuten opstaan en eventjes rondlopen. De quote van de dag is van sportarts Ruud van Tienen. Zelfs al ga je 4 keer per week sporten, dan nog heb je schade aan je lichaam als je tijdens je 8 uur bureauwerk niet af en toe opstaat. Je lichaam is simpelweg niet gemaakt om 8 uur op een stoel te zitten. Nou, daar gaan we. Ik ga even koffie halen op de verdieping beneden. Dus ik ga een trapje op en een trapje af. Kijk zelf even wat je doet, maar doe het lekker op Technotronic. Get up!

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
6: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
7: Hallo?
8: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
7: Hi Tina.
8: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
7: Oké.
8: Je hypotheek is goedgekeurd.
7: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
9: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
10: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
9: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
11: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao streeft naar volwaardig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie binnen 2 jaar. Ferenc Lamp, mogelijk nieuwe president-directeur van de Centrale Bank. Tijdens topoverleg tussen Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationale headlines. Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil met Europese leiders de relatie met president Trump verbeteren, voorafgaand aan de NAVO-top in juli. Later deze maand is er overleg in Berlijn over defensiemaatregelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
12: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
13: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
12: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
14: Bij Mundomio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
15: Command the road with Ultimate Automobiles. This is discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
16: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
0: Dit is Paradise FM.

0: je hebt mee fluitplaten, maar je hebt ook een beetje mee kreunplaten. Oeh. Ah, Big Love, Fleetwood Mac. Dat is dus een beetje een mee kreunplaat.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede maandag, de 1e juni. Maandagmiddag natuurlijk, hè. We gaan straks de muziekquiz spelen. In het tweede uur gaan we natuurlijk weer naar een bepaald jaar. Welk jaar is dat?
2: 1993.
0: En we hebben de spotlights. Wie zijn er jarig? Nou, Jason Donovan en Ronnie Wood van de Rolling Stones. En de Beatles lanceerden op deze dag, maar dan heel lang geleden, een van hun meest legendarische albums. En daar ga ik ook nog een nummer van draaien. Maar dat is allemaal in het tweede uur. Dan hebben we ook het Feel Good nieuws. Nu eerst, zoals te doen gebruikelijk.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa is nog op de terugreis uit Suriname. Die spreek ik als alles goed gaat. En daar gaan we natuurlijk vanuit. Spreek ik die morgen weer rond deze tijd. Vandaag heb ik voor de voorlopig laatste keer de eer en het genoeg om het nieuws door te nemen met Nelly Rosa. Goedemiddag, Nelly.
3: Goedemiddag.
0: Op nu.cw staat het volgende bericht. Alle Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn door de Verenigde Staten van Amerika ingedeeld in het laagste reisadviesniveau. Toen ik die kop las, dacht ik, oh jee, wat vreselijk. Maar het is juist positief nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle eilanden geplaatst in level 1. Dat betekent dat reizigers alleen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen en dat er dus geen verhoogd veiligheidsrisico is als je als toerist naar een van de eilanden gaat. Dus dat is eigenlijk heel, heel positief en heel fijn om te horen.
3: Ja, dat is zeker als je nu merkt ook dat het toeristenbureau vooral inspeelt op Amerikaanse toeristen. Omdat Amerikaanse toeristen veel meer besteden dan Nederlandse toeristen. Dan is het ook wel fijn als dan ook de veiligheidsrisico op het allerlaagste niveau staat. Want daar kijken de Amerikanen wel echt naar.
0: Ja.
3: En zeker ook Curaçao bijvoorbeeld. Als ik het even voor onszelf spreek. We zijn nog niet zo bekend als Aruba onder de Amerikanen. Al gelukkig door de Blue Wave komt daar verandering in. Dus dan merk je wel dat steeds meer Amerikanen geïnteresseerd ook raken in het eiland. Maar voor hun is dit soort reisadviezen heel belangrijk bij het kiezen van hun trips naar het buitenland. En zeker naar het Caribisch gebied, waar ze gewoon gewend zijn om lekker aan het strand te liggen en tot rust te komen.
0: De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag deze maandag bijeen voor een speciale top over de bestuurlijke problemen bij de centrale bank. Het Antilliaans Dagblad meldt vanochtend dat tijdens deze bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid de 54-jarige heer Lamp zal worden voorgedragen als nieuwe president-directeur van de bank. Wie is dat?
3: Nou ja, Ferenc Lamp is dus een Juri Curaçao. Hij is dus hier geboren, opgegroeid. Is ook een kind van een zoon van een bekende oud-politicus, Stanley Lamp. Die veel mensen hem nog wel kennen. Van de man, waar hij dus lang in zat en ook bestuurder was. Maar op zichzelf, heeft een lange, ja, zeg je dat, de track record in de financiële wereld. Werkte bij onder andere Mace Pearson. Is hier ook onlangs nog geweest voor een conferentie waar hij het moest hebben over leiderschap en integriteit. Hij wordt gezien als een serieuze kandidaat om Richard Doornbos ook op te volgen. Okay. Die gaat dus per 1 september weg. Die gaat terug naar Nederland. Of althans, die gaat in Nederland. Hiervoor zat hij in Washington nog bij de Wereldbank. Maar die gaat dus nu naar Nederland voor een topbaan. En je merkt toch wel dat er een voorkeur is voor een landskind. Ook voor de gevoeligheden soms die er liggen. Zeker als je nu ook de conflict tussen Sint Maarten en Curaçao. Dat heeft natuurlijk te maken met benoemingen van wie wordt nu de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Sint Maarten wil zelf iemand benoemen. Maar Curaçao vindt dat het aan Curaçao ligt. En het kan zelfs zo zijn dat beide landen dus ervoor kiezen om de wegen te scheiden wat betreft de monetaire unie. Maar dat moet tijdens deze top, is wel de bedoeling dat bepaalde rimpels worden gladgestreken. Want vanuit Nederland zitten ze er ook niet op te happen dat er een dat de eilanden elk een eigen centrale bank krijgt. En hopelijk met zo'n voordracht van een nieuwe president zou daarin ook een hele goede rol in kunnen spelen.
0: Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. Curaçao is sinds bijna 6 jaar waarnemend lid, maar er moet wel nog veel werk worden verzet voor de definitieve toetreding. Curaçao moet zijn nationale wetgeving en handelsregels aanpassen aan de internationale standaarden. Dat zal zorgen voor duidelijke douaneregels. Nou, dat lijkt me ook wel een keer handig. Wat gunstig is voor de export van Curaçaose producten. Dus dat is ook goed nieuws. Afgelopen weekend was men, dat staat op nu.cw, bezig met het schoonmaken van het terrein van Curchem in Roysanthou. Dat was enige tijd geleden. Vorige maand was er een enorme brand. Maar echt, het duurde iets van 48 uur. Er kwamen 26 uur lang enorme witte wolken vandaan. Mogelijk kwamen er allerlei gevaarlijke en giftige stoffen in de lucht. Het vuur woedde in en rond een container in de omgeving van Curchem en ging gepaard met een explosie, waardoor hulpdiensten extra voorzichtig te werk gingen. Volgens GMN duren de schoonwerkzaamheden tot en met vandaag en volgen deze op goedkeuring van een schoonmaakplan. Een gespecialiseerd bedrijf voert de schoonmaak uit. Ze hebben daar echt enorme containers met troep lopen weghalen. Omwonenden worden opnieuw gewaarschuwd voor mogelijke stofhinder en geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden wanneer er stof vrijkomt. Wat mij bij dit bericht verbaast is dat er niet gewoon gezegd wordt dat ze daar van die locatie weg moeten. Ik heb dat eerder gezegd. Ik heb niks tegen Curchem, maar volgens mij moet je een dergelijk bedrijf, al dat soort chemische bedrijven, niet midden in een woonwijk hebben.
3: Klopt. Ja, er zijn meerdere staatsleden hebben daar ook vragen over gesteld. Onder andere Giselle McWilliam van de Mantin, die heeft een vraaguur aangevraagd met het minister van Gezondheid. Volgens haar hebben ook de explosies in de vrijgekomen chemische stoffen de volksgezondheid en de veiligheid, zeker in die omgeving, in gevaar gebracht. Ook van de MFK, Juniel Carolina, die vindt het, wat jij precies zei, is dezelfde mening als jij toegedaan. Hij vindt het ook niet kunnen dat er dit soort bedrijven met bedrijven dat gespecialiseerd is in chemisch waren, dat zij dus midden in een woonwijk zitten. En vraagt dus ook of daar beleid op komt en hoe dat voortaan ook met vergunningen gaat. Want je moet sowieso een hindervergunning hebben voor dit soort, als je zo'n bedrijf hebt. En dan zou je eerder ook denken van dit soort bedrijven moeten ook gewoon worden verplaatst. Er zijn genoeg industrieterreinen waar waar ze zich zouden moeten vestigen.
0: Exact.
3: En zeker als je dan ook nog nagaat dat er sommige bedrijven ook niet voldoende verzekeringen of eigenlijk geen verzekering hebben. In dit geval kan ik je niet per se de details vertellen. Ik had wel dingen gehoord. Maar het is natuurlijk wel, het is eigenlijk gewoon vreemd dat kan midden in een woonwijk.
0: Wordt vervolgd.
3: Dat zou gewoon nooit kunnen.
0: Ze hebben mijn advies tot slot niet opgevolgd. De politieke partijen Man en Pin gaan helaas niet verder als de Min, maar gewoon als Partido Man.
3: Klopt. Jij bent al heel lang zo aan het shippen om de partij minder. Maar nu hebben ze afgelopen zaterdag was er een partijledenvergadering waarbij ze akkoord zijn gegaan, dus dat de twee gaan fuseren. Is er ook een nieuw bestuur aangesteld met leden van zowel de Man als van de Pin. En zij gaan zich nu verder inzetten, dus voor de volledige integratie. Okay. De bedoeling is dus dat ze aan de volgende verkiezingen meedoen om aan de naam Man, Partido Man.
0: Nelly Rosa, voor nu heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar binnenkort wel weer een keertje morgen. Waarschijnlijk Vanessa hier.
3: Is goed.

0: Flo Springfield. Voor wat het waard is, hè? Zo heet het nummer. For what it's worth. We gaan hem doen. Het is, wat is het eigenlijk? 11,5 minuut voor 1. Ik vind het een mooie tijd voor de muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Te winnen op deze maandag de 1e juni een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput. Mei, ik pak natuurlijk de TripAdvisor erbij. En ik zie daar een recensie van Michel P. uit Hamilton, Canada. Zo'n aardige bijdrager. 479 recensies heeft hij geschreven. En ik kan je dus één ding vertellen. Je kan in Canada, zeker in Toronto, maar ook naar verluidt in Montreal, daar ben ik helaas nog niet geweest, kan je fantastisch eten. En die Canadezen hebben hele goede wijnen, vooral Pinot Noir, maar die houden ze bijna allemaal voor zichzelf. Die slobberen ze allemaal zelf op. De recensie van Michel P. Wat een heerlijke moederdag hebben we mogen doorbrengen bij Brakkeput Mei. We begonnen met een rondje midget golf. We hadden voor de toegangsprijs echt waar voor ons geld. Daarna zijn we gaan genieten van het naastgelegen restaurant. De ontvangst door Hector liet ons meteen thuis voelen. Ook al waren we eigenlijk heel vroeg, zelfs voordat ze officieel open ging. Maar dat was geen probleem. Het eten kwam, het was weer een hit. Met dank aan Hector, Ramses en de lieve dame die ook hebben bijgedragen aan een avond om nooit te vergeten. Ze plaatsen dan ook nog foto's van het diner erbij. En daar krijg ik bijna honger van. Mijn geheime tip is natuurlijk Lobster Night. Hè, donderdag, ga daarheen. En ik zeg ook alvast, de muziekquiz van vandaag is niet heel erg moeilijk.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Het is al

die is echt heel makkelijk. 6751031. De berichten komen nu al binnen, zo makkelijk is hij. Dit is Diesel, Sausalito Summer Night. Daarmee gaan we langzaam maar zeker richting het nieuws van 1 uur.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vakante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. Er is nog steeds geen structurele opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De komende 3 nachten kunnen zij terecht in de sporthal Hunsohal in het Drentse tweede Exlo Ermond, waar 150 slaapplekken zijn ingericht. De nachtopvang eindigt donderdagochtend. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil samenwerken met andere Europese leiders aan een betere relatie met Amerikaanse president Donald Trump, voorafgaand aan de NAVO-top in juli. Ingewijden melden dat Merz later deze maand een overleg in Berlijn heeft gepland met de leiders van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen. Tijdens dit overleg moet een maatregelenpakket worden opgesteld om te tonen hoe de Europese NAVO-bondgenoten meer verantwoordelijkheid voor hun defensie nemen. NAVO-chef Mark Rutte is ook uitgenodigd. Trump is boos over het gebrek aan steun van NAVO-bondgenoten voor de Iran-oorlog en zijn pogingen om de Straat van Hormuz te heropenen. Merz kreeg kritiek van Trump na zijn opmerking dat de Amerikanen zonder strategie aan de oorlog tegen Iran waren begonnen. Trump kondigde daarop de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland aan. Inwoners van de Keniaanse plaats Nanyuki hebben geprotesteerd tegen de komst van een quarantainecentrum voor Amerikanen die zijn blootgesteld aan het dodelijke Ebola-virus. Ongeveer 100 demonstranten verzamelden zich, terwijl omwonenden melden dat het aantal veel hoger ligt. Een organisator zegt dat mensen vrezen voor hun veiligheid, aangezien de gemeenschap klein is en militairen deel uitmaken van het dagelijks leven. De Amerikaanse regering wil ebola in de Verenigde Staten voorkomen en heeft een rechter gevraagd om het plan te blokkeren. De eerste 2 van bijna 50 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dit is bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer de rest van de groep kan vertrekken is nog onduidelijk. De Raad van State oordeelde eerder dat het ministerie hen moest helpen bij het verlaten van Gaza. Buitenlandse Zaken heeft alle namen van de Gazanen aan Israël doorgegeven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Dit is Jason Donovan. Want die is

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag de 1e juni. Bijna 8 minuten over 1. Straks gaan we natuurlijk weer naar een jaar. Oeh, computer. Welk jaar is dat?
2: 1993.
1: Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Oh ja, iemand appte welke nummers draaide je nou voor het nieuws van 1 uur. Nou, eerst na de muziekquiz, hè. Diesel, Sausalito, Summer Nights, vind ik zelf heel lekker. En U2, van speelde Vertigo. Dat dus voor het nieuws van 1 uur. We begonnen natuurlijk dit tweede uur met Jason Donovan. Too Many Broken Hearts, de Australische soapster en 80s en 90s popidol, is vandaag jarig. Hij is geboren in 1968, hij wordt dus alweer 58. Too Many Broken Hearts was in 1989 een enorme hit. Het is geschreven en geproduceerd door, jawel, daar zijn ze weer, Stock, Aitken en Waterman. En producer Pete Waterman claimde ooit grappend dat hij het in 10 minuten op de wc had geschreven. Een opmerking trouwens die de echte componist Mike Stock later ontdekte.

echte componist Mike Stock later ontkende. En het was eigenlijk de eerste poging waarmee Stock, Aiken en Waterman de perfecte sound vonden voor Jason. Daarvoor had hij natuurlijk dat duet met Kylie Minogue, Especially For You, ook een wereldsucces. En daarna had hij een wat minder opvallende eerste single. Dat is totaal geen succes geworden. De videoclip, gefilmd in Australië, toont Jason Donovan met een elektrische gitaar in de buitenlucht, ongeplucht. En dat maakte toen flink wat grappen los, onder andere van Boy George. Jason en Kylie Minogue doken samen op in mei van dit jaar bij de première van haar nieuwe Netflix-documentaire. Heb ik het eerder over gehad. Nu te zien op Netflix, 3 afleveringen over Kylie. Die documentaire duikt weer in hun oude relatie en hun breuk. En fans smulden van de nostalgie. En Jason zei, ja, mensen vragen me nog steeds constant naar Kylie. Zelfs na al die jaren en zijn eigen gezin. Wat gebeurde er nog meer op deze 1 juni? Nou, in 1967 verscheen het zelfgetitelde debuutalbum van David Bowie. Dat brak nog niet echt door trouwens. Maar op diezelfde dag, ook in 1967, brachten de Beatles in Groot-Brittannië Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit. Dat was een revolutionair album. Een cultureel fenomeen, bleef wekenlang op nummer 1 staan. En ik draai voor je Lucy in the Sky with Diamonds. Dat ontstond toen John Lennon's toen 3-jarige zoontje, Julian, thuis kwam met een tekening van zijn klasgenootje Lucy. En die tekening noemde hij Lucy in the Sky with Diamonds. John heeft altijd ontkend dat het over LSD gaat, ondanks de initialen. Lucy O'Donnell wist trouwens als kind niet dat zij de inspiratie achter dat ze nummer was. Pas veel later, toen ze zich dat realiseerde, heeft ze weer contact opgenomen met Julian Lennon. En ze zijn vriendschappelijk met elkaar altijd geweest. Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles.

0: Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Well, Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band dus. En daarvan hoorde je Lucy in the Sky with Diamonds. Natuurlijk van The Beatles. Kwam uit in 1976 op 1 juni. Dit jaar trouwens dook Beatle Paul McCartney op als gast op het nieuwe Rolling Stones album Foreign Tongues. Dat is een mooie brug tussen deze twee legendarische bands. Want ik draai ze, en dat komt weinig voor, gezellig achter elkaar. Want wie zijn er nog meerjarig vandaag? Nou, Pat Boone, een legendarische popster uit de jaren 50. Hij wordt dan ook 92 vandaag. Alanis Morissette, die wordt vandaag 52 jaar. En wie is er ook jarig? Ronnie Wood. Hij is uit 1947. Deze legendarische gitarist van de Rolling Stones wordt dus 79 vandaag. Je hoort Beast of Burden. Dat rocknummer laat vooral de prachtige gitaarsamenwerking horen tussen Keith Richards en de jarige Ronnie Wood. Het was Ronnie's eerste volledige album als officieel Stones-lid. Hè. Beast of Burden komt van Some Girls. En zijn soepele stijl met Keith geeft dat hele nummer die kenmerkende vloeiende groove. Mick Jagger improviseerde trouwens veel van de teksten ter plekke in de studio. Dat Beast of Burden wordt trouwens vaak gezien als een soort verontschuldiging of verzoening binnen de band. Waarbij Keith Richards Mick Jagger laat weten dat hij geen lastbeest, geen Beast of Burden meer wil zijn na alle spanningen. Ronnie Wood speelt niet alleen de ritmegitaar, maar ook de soepele solo.

0: Beast of Burden, de Rolling Stones. Vanwege de jarige Ronnie Wood, de gitarist van de Rolling Stones. Naast natuurlijk die andere hele bekende gitarist. Die is voor een tijdje ook jarig. Dan besteden we aandacht natuurlijk aan Keith Richards. We hebben de spotlights afgesloten, dus we gaan over naar...
1: De

0: soundtrack van het jaar.
1: 1993.
2: Na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog heerste er voorzichtig optimisme, maar ook onzekerheid door recessie en conflicten, bijvoorbeeld Joegoslavië. Mensen waren klaar met de excessen van de jaren 80 en zochten authenticiteit, terwijl de digitale revolutie langzaam op gang kwam. De kledingstijl was wel opvallend. Grunge was echt helemaal in. Oversized flanellen shirts, geruite patronen, baggy jeans, Doc Martens, misschien herinner je die laarzen nog, en lange haren voor zowel jongens als meisjes. Er waren natuurlijk ook Eurodance invloeden, felgekleurde sportkleding, crop tops, high-waisted broeken, en de hip-hop zorgde voor baggy pants en de baseball caps. Op Curaçao was het een cruciaal jaar. Op 19 november 1993 werd hier op Curaçao het eerste referendum over de staatkundige structuur gehouden. Een overweldigende meerderheid, 74%, koos toen in 1993 voor het behoud en de herstructurering van de Nederlandse Antillen boven autonomie of onafhankelijkheid. Dat was natuurlijk enige tijd later weer helemaal anders. Wat was nou de mega-hit? Nou, de grootste hit van 1993 was zonder enige twijfel I Will Always Love You van Whitney Houston. Werd al in 1974 geschreven door Dolly Parton als afscheid aan haar mentor en zakenpartner, de heer Porter Wagoner. Het gaat dus niet over een romantische relatie, maar juist over het moeilijke besluit om zelfstandig verder te gaan. Soms moet je iemand loslaten om zelf te kunnen groeien. Whitney nam haar vocals in één take op. Dat is echt ongelooflijk. Ze heeft eerst een eenvoudige a cappello demo gezongen en daarna zong ze dat gewoon in één keer foutloos met die fantastische stem. En Dolly Parton, van wie het nummer natuurlijk was, heeft er miljoenen aan.

0: 1993.
1: Het verdrag van Maastricht trad in werking op 1 november... waarmee de Europese Unie officieel een feit was. In Amerika trad Bill Clinton aan als de 42e president. En 1993 was het jaar waarin het internet begon te leven. De eerste populaire webbrowser, Mozaïek, werd gelanceerd. En CERN stelde de technologie van het World Wide Web gratis beschikbaar voor iedereen. Waar keken we naar? Nou, naar Jurassic Park. Mrs. Doubtfire met Robin Williams. The Fugitive, spannende thriller met Harrison Ford. Schindler's List, natuurlijk een ongelofelijke film van Steven Spielberg over de Holocaust. En The Firm, weet je nog wel, met Tom Cruise, een juridische thriller. Wat was nou een andere mega-hit in dat jaar? Nou, No Limit van Too Unlimited. Die draai ik straks na het lokale nieuws. Maar je krijgt eerst te horen Hathaway, What is Love? Was een Eurodance-hit uit 1993. Veroverde de hitlijsten over de hele wereld. De tekst gaat over iemand die wanhopig probeert te begrijpen waarom liefde pijn doet. De beroemde regel, baby, don't hurt me no more, klinkt misschien wel vrolijk op de dansvloer. Dat is best een opzwepend nummer. Maar het is eigenlijk een smeekbede van iemand die bang is om opnieuw gekwetst te worden. Hathaway heeft zelf latere keren in interviews gezegd dat liefde voor iedereen iets anders betekent. Voor hem draait het vooral om vertrouwen, eerlijkheid en toewijding. What is-

0: paradisefm.cw.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samen.

0: Nieuws van half twee.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao streeft naar volwaardig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie binnen 2 jaar. Ferenc Lamp, mogelijk nieuwe president-directeur van de Centrale Bank. Tijdens topoverleg tussen Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationale headlines. Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe fronten als reactie op Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran stelt dat deze aanvallen een oorlogsverklaring zijn en dat het geduld een grens heeft. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En dit is een andere mega-hit uit 1993.

0: 1993.
1: Ja, als er één nummer is dat scoorde in 1993... dan was het wel No Limits van To Unlimited, hè. Toch wel een soort van Nederlandse trots. In 1993 stond dat nummer in meer dan 35 landen op nummer 1. En het groeide uit tot een van de grootste Eurodance-hits aller tijden. Rijs Leijngaard en Anita Dot namen het nummer op met één duidelijke missie. Een plaat maken die mensen direct in beweging zou krijgen. Geen ingewikkelde teksten, geen diepgaande boodschap, maar gewoon lekker dansen. De boodschap van No Limit is trouwens zelfvertrouwen, ambitie en het geloof dat er geen grenzen zijn aan wat je kunt bereiken. En dat gevoel wordt versterkt door het refrein, dat je vrij snel kan meezingen, maar dat wordt een paar keer herhaald. Opmerkelijk detail is dat in Groot-Brittannië een speciale versie verscheen waarin het grootste deel van de rap van Rijs Leijngaard werd verwijderd. De platenmaatschappij daar vond dat er te veel tekst in zat. Terwijl je zou kunnen zeggen dat er niet zo heel veel tekst in No Limit zit. Fans noemden die versie al snel gekserend de No Lyrics editie. Zometeen ga ik je vertellen over elektrisch rijden. Ik heb weer even een berekening gemaakt naar aanleiding van de nieuwe benzineprijzen. We sluiten 1993 af. Dit is Icehouse met Hey Little Girl.

Little Girl. Dat is ook een tekst van Bruce Springsteen. Maar dit was Isaac met echt werkelijk een heel ander nummer. Het zal je niet ontgaan zijn, hè? De benzineprijs gaat per morgen omhoog. Dus heb je een benzineauto, ga vandaag nog even tanken. Dat kan aardig gaan schelen. Per 2 juni gaat de benzineprijs morgen dus naar 2,75 per liter. De elektriciteitsprijs voor huishoudens tot 250 kilowatt stijgt naar 0,6073 cent. Dus zeg maar 61 cent, als je netjes afrondt. Ik heb een berekening gemaakt wat het zou kosten als je elektrisch gaat rijden, maar geen zonnepanelen hebt. Geen zonnepanelen, geen accu's, gewoon... je tankt, zeg maar, bij wijze van spreken, gewoon thuis. Met je verlengsnoer via Aqualectra. Wat zou je dan kwijt zijn? Nemen we een gemiddelde benzine-SUV... die ongeveer 7,5 liter per 100 kilometer verbruikt. En de Wuling Baoyun Ye Plus, ik verzin die namen niet, hè, staat bij HCR voor minder dan 44.000 gulden. Maar we berekenen ook niet de terugverdiening. Het gaat puur om, je hebt een elektrische auto en je gaat tanken via Aqualectra. Dus gewoon thuis in je eigen stekkerdoosje. Die Wuling Baoyun Ye Plus, vanaf nu de Yep, die verbruikt 12,6 kilowatt per 100 kilometer. De kosten voor benzineauto is 20,46 gulden per 100. Voor de Yep 7,65. Dat is dus 12,81 gulden goedkoper. Rijden, want dat is veel interessanter, hè? 12.000 kilometer per jaar is een realistisch gemiddelde voor heel veel mensen hier op Curaçao. Dan bespaar je, als je dus alleen tankt via Aqualectra, je hebt geen zonnepanelen, bespaar je 1540 gulden per jaar. En je hebt natuurlijk geen onderhoud, hè? Geen olie, geen bougies, geen distributieriem en veel minder slijtage. De benzineprijs is de laatste maanden heel hard gestegen, van 2,15 gulden naar 2,49 naar 2,75. En de stroomprijs gaat licht omhoog. Dus ja, het verschil voel je nog duidelijker in je portemonnee. Ik zal voor de volgende keer berekenen wat het je kost met zonnepanelen en een accu-systeem. En wat je dan moet investeren en hoe snel je dat terugverdient. Straks het Feel Good nieuws. Nu eerst Janet Jackson. What have you done for me lately?

0: Jackson. What have you done for me lately?
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
2: Drie 16-jarige scholieren uit India hebben wereldwijd indruk gemaakt met een slimme en duurzame uitvinding. De Earth Prize 2026 bekroonde Vivian Chaucharia, Ariana Agarwal en Avjana Mehta tot global winners dankzij hun project Plastic. Plastic is een biologisch afbreekbaar poeder dat wordt gemaakt van afval van tamarindezaden. Een veel voorkomend landbouwproduct in India. En hier kennen we het natuurlijk ook, hè? Het poeder biedt een verrassend eenvoudige oplossing voor een groeiend milieuprobleem: microplastics in drinkwater. Tamarindezaden bevatten natuurlijke polymeren. Dat zijn zeg maar een soort kleverige koolhydraten. Wanneer die zaden tot het plastikpoeder worden vermalen en aan verontreinigd water worden toegevoegd, trekken deze polymeren de microscopisch kleine plasticdeeltjes aan. Het poeder zorgt ervoor dat de microplastics, die normaal los in het water zweven, aan elkaar gaan kleven en grote klonten vormen. De drie tieners hebben het poeder bewerkt met behulp van ijzeroxide nanodeeltjes. Dat is een beproefde en veilige methode in de waterzuivering, zodat de gevormde plastic klonten magnetisch worden. Daarom hoef je geen dure filtersystemen te gebruiken. Je kan met een simpele magneet de samengeklonterde microplastics zo uit het drinkwater trekken. Microplastics vormen een groeiende bedreiging voor mens en natuur. Vissen, zeevogels, schildpadden en zelfs walvissen slikken ze per ongeluk in omdat ze lijken op voedsel. En ook mensen krijgen ze binnen via voedsel, drinkwater en zelfs de lucht die we inademen. Onderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde mens wekelijks onbewust een hoeveelheid plastic binnenkrijgt die gelijk staat aan het gewicht van een creditcard. Help. Microplastics zijn inmiddels aangetoond in menselijk bloed, longen, de placenta en ook in moedermelk. Wetenschappers onderzoeken nog steeds de gevolgen, maar er zijn steeds meer aanwijzingen. Is ook wel logisch, hè? Dat microplastics schadelijk zijn voor de gezondheid en vooral voor de voortplanting. Juist daarom is Plastic zo bijzonder. Een lokale, goedkope en duurzame oplossing voor een wereldwijd probleem. Het verhaal van deze drie tieners uit India laat zien dat grote veranderingen soms kunnen beginnen met een eenvoudig idee. En in dit geval met een tamarindezaadje. Tot zover de microplastics en de tamarindezaden. En mijn 2 uur. Veel plezier zometeen met Marissa. Morgen meld ik me weer tussen 12 en 2. Er is 1 soort macroplastic, waar we trouwens wel vrolijk van worden. Hier is Plastic Bertrand met Sa Plan Pour Moi. En ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en prilgeluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vacante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran niet heeft laten weten dat het diplomatieke overleg wordt opgeschort. Hij benadrukt dat dit niet betekent dat er overal bommen worden gegooid. Trump reageerde op een bericht van het Iraanse persbureau Tasnim dat meldde dat de Iraanse onderhandelaars de contacten met de Amerikanen stilleggen uit protest tegen bombardementen in Libanon. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, stelde dat een schending op één front gevolgen heeft voor het staakt het vuren op alle fronten. Jongeren die stoppen met eten en drinken om een einde aan hun leven te maken, moeten niet in een hospice worden opgenomen. Minister Mirjam Sterk van Jeugd stelt dat er eerder passende zorg moet komen. Hospices zijn bedoeld voor mensen die bijna overlijden en niet voor jongvolwassenen met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg kampen met grote tekorten, met een gemiddelde wachttijd van 10 maanden. Er is nog steeds geen structurele opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De komende 3 nachten kunnen zij terecht in de sporthal Hunsohal in het Drentse tweede Exloërmond, waar 150 slaapplekken zijn ingericht. De nachtopvang eindigt donderdagochtend. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil samenwerken met andere Europese leiders aan een betere relatie met Amerikaanse president Donald Trump, voorafgaand aan de NAVO-top in juli. Ingewijden melden dat Merz later deze maand een overleg in Berlijn heeft gepland met de leiders van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen. Tijdens dit overleg moet een maatregelenpakket worden opgesteld om te tonen hoe de Europese NAVO-bondgenoten meer verantwoordelijkheid voor hun defensie nemen. NAVO-chef Mark Rutte is ook uitgenodigd. Trump is boos over het gebrek aan steun van NAVO-bondgenoten voor de Iran-oorlog en zijn pogingen om de Straat van Hormuz te heropenen. Merz kreeg kritiek van Trump na zijn opmerking dat de Amerikanen zonder strategie aan de oorlog tegen Iran waren begonnen. Trump kondigde daarop de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland aan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: Accentoe betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar accentoe.io.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bon Simon, hier is King.

0: goedemiddag. Ik zit natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. En deze keer heb ik het vooraf opgenomen. Want op dit moment zijn wij onderweg naar Curaçao terug. En op dit moment zitten wij op Paradise Island. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren voor de leukste verhalen vanuit Suriname. Samen met Isky. Ja, een hele goede middag. Ik zit voor je klaar deze keer vanaf Paradise Island. En hier ben ik niet alleen. Ik zit hier samen met mijn lieftallige collega Isky.
1: Hallo.
0: Hallo Isky, hoe gaat het met je?
1: Ja, met mij gaat het goed.
0: Mooi. Ja, we zijn nu vanuit Suriname aan het opnemen. We hebben een prachtig uitzicht over het meer voor ons. We hebben een zwembad. Ja, hoe vind je het hier? Vertel.
1: Ik vind het geweldig. Het is heel anders dan Curaçao.
0: Ja.
1: Maar het is supermooi. Zeker een aanrader voor de mensen om hier naartoe te komen.
0: Nou, absoluut. Ja, want we hebben heel veel trips en tours al gedaan. Maar we sluiten nu deze twee nachten af op Paradise Island. Wat tegenwoordig ook geboekt kan gaan worden. Dus ik zou zeggen, doe dat zeker. Want het is echt een enorme ervaring. Daarover straks meer. We gaan jullie helemaal meenemen in ons avontuur. En een soort van Suriname afsluiten. Mm-hmm. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik het gezellig weer met jou mag doen, Isky.
1: Ah, wat mooi.
0: Top.
1: Ik ben ook blij.
0: Top. Straks hoor je weer hier op Paradise FM.

0: Ja, nog steeds luister je naar Paradise FM. Goed dat je luistert. En nog steeds live vanuit Suriname. Niet helemaal live, want op dit moment zitten wij in het vliegtuig, Iski.
1: Ja, wel.
0: Op dit moment zijn we onderweg terug naar Curaçao. Maar we nemen het nu alvast eventjes op om het echte beeld mee te krijgen van hoe Suriname nou is. Ja. Want op dit moment verblijven we op Paradise Island. En hier hebben we nu al één nacht geslapen. En het is eigenlijk een vrij zelfvoorzienend eiland. Zo kan ik het wel zeggen, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja, we moesten eerst anderhalf uur van het land moesten met de auto gaan naar de haven, kan ik dat noemen. En vanaf daar zijn we met een boot nog drie kwartier wezen varen. Nou, ik kan wel zeggen scheuren over het water.
1: Ja.
0: En we komen aan bij een super idyllisch eiland.
1: Klopt.
0: Nou, wat was je eerste indruk?
1: Mijn eerste indruk was wauw.
0: Ja, hè?
1: Wauw, wauw, wie,
0: wauw. Wauwa wiwa.
1: Dat was mijn eerste indruk.
0: Nou, wat was de tweede dan? Wauwa wiwa en dat?
1: Je moet erbij vertellen ook dat het een volgelopen oerwoud is.
0: Ja.
1: Het is een overstroomd oerwoud.
0: Klopt.
1: Dus je vaart eigenlijk tussen de bomen.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder.
1: Heel gek om te zien.
0: Ja.
1: Je ziet letterlijk bomen steken over het water.
0: Ja.
1: En dat is de uitzicht hier een beetje.
0: Wat we hebben.
1: Op Paradise Island. Ik moet ook erbij zeggen dat gisteravond, toen het donker werd, dat het heel mooi eruit zag.
0: Ook wel een beetje eng. Voel je
1: ook
0: niet?
1: Een
0: want dan heb je
1: eng.
0: Alles is donker.
1: Ja, en dan zie je gewoon de zee of de rivier.
0: Ja.
1: En met bomen uitsteken op de rivier.
0: Ja.
1: Je had een maan gisteravond. Dus je kon zien.
0: Met het maanlicht.
1: Je kon een beetje zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een beetje mooi, maar ook eng, weet je.
0: Ja.
1: Het ziet er ook een beetje uit als een griezelfilm.
0: Klopt, klopt.
1: Maar ja, het is gewoon natuur.
0: Het is echt natuur.
1: Puur
0: ja, het is
1: natuur.
0: Echt prachtig, ja. En we zijn hier dus toen aangekomen met het bootje. We hebben al ons spul uitgeladen. Toen werden we eigenlijk gewezen naar onze slaapplek.
1: Ja.
0: En het voelt voor mij een beetje als een soort schoolreisje wat ik met jullie meemaak.
1: Klopt.
0: Snap je dat?
1: Ja, het lijkt een beetje op landijspannenkoek. Ken je dat op Curaçao?
0: Nee.
1: Landijspannenkoek heb je ook zo'n kampeersituatie.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeg maar met de kamers waar meerdere mensen kunnen slapen.
0: Ja.
1: En dat heb je hier ook.
0: Klopt, ja, want twee rijen van vier achter elkaar.
1: Ja.
0: En dan in het midden staat daar de eettafel en de keuken. Maar het is allemaal natuurlijk enorm open. Het zijn geen dichte huizen hier natuurlijk. En we mochten allemaal een bedje uitkiezen.
1: Ja.
0: En daar hing een klamboe, want er zijn hier heel veel muggen.
1: Ja.
0: Nu moet ik zeggen, ik heb nog niet heel veel last gehad. Jij?
1: Nee, niet heel veel muggen, maar die zijn er wel.
0: Zo, ja, er zijn heel veel muggen, maar weinig last van gehad.
1: Je moet wel beseffen dat als je natuur hebt, planten, regen, et cetera, heb je ook muggen.
0: Ja, klopt.
1: Dat is ook een ander deel van de natuur.
0: Ja, zeker. Nou, straks hoor je meer over onze ervaring over Paradise Island.

0: via paradisefm.cw. TAF Strong Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao streeft naar volwaardig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie binnen 2 jaar. Ferenc Lamp, mogelijk nieuwe president-directeur van de Centrale Bank. Tijdens topoverleg tussen Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationale headlines. Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en met afgevaardigden van Hezbollah gebeld. Trump meldt dat Israëlische troepen niet naar Beirut gaan en dat Hezbollah geen aanvallen op Israël uitvoert. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% geperfectioneerd.

0: Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit
1: volle borst. Ja, en hier hoor je Whitney Houston met Queen of the Night.

0: Melissa is hier nog steeds te horen en samen met Iski om te praten over onze Suriname-ervaring. Yep. Waar we op dit moment nog steeds zitten met heerlijk uitzicht.
1: Klopt, als een zwerende vinger.
0: Ja. Nou, we waren dus net even aan het vertellen hoe wij hier terecht zijn gekomen en hoe het eruit zag. We vertelden net over de slaapzaal waar we met elkaar inslapen. Op zich, we hebben één nacht hier gehad. Ik heb enorm goed geslapen. Ik hoorde af en toe wel wat gesnurken van verschillende kanten voorbij komen.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij er ook aan meegedaan, Iski?
1: Ja, weet ik niet. Ik was aan het slapen,
0: ja,
1: toch?
0: Dat is waar. Ik heb in ieder geval Joris gehoord.
1: Ik heb ook Joris gehoord.
0: We hebben allemaal Joris gehoord.
1: Maar volgens mij was het een beetje een soort van koor.
0: Ja, ja, een koor. Van de ene naar de andere.
1: Van de ene naar de andere. Snurk. Ja. Snurker.
0: Ach ja, het heeft ook weer een vibe. En dan in de ochtend. Nee, laten we het nog hebben over de nacht. Er was onweer.
1: Ja, het was zo'n veel regen, weet je.
0: Veel regen. En dat klinkt lekker dan, ja. Hè? Omdat je dan lekker droog ligt. Maar je hebt wel dus die wind. Want ik vind op dit moment dat Suriname vrij weinig wind heeft. Alsof we dat kennen op Curaçao.
1: Vooral hier.
0: Ja, op het eiland. En vannacht was het heerlijk aan het regenen. En dan waait het zo lekker door.
1: En dan wordt het lekker fris.
0: Dan wordt het lekker fris, inderdaad. Ja. En dan hebben we ondertussen wat onweer hier en daar gehoord. En dat waren flinke knallen. Ik had net een spannend verhaal gehoord.
1: We hebben ook de Palu Palu gezien.
0: De Palu, ja, dit moet je even vertellen. Wat was dit?
1: Het is een verhaaltje waar Vanessa mee kwam.
0: Ja, klopt.
1: Over een of andere boze geest.
0: Ja.
1: Die op ons afkwam of zo.
0: Ja, ja, ja. Wat
1: weet
0: woorden
1: je, bepaalde geluid uit het bos komen.
0: Ja, klopt.
1: En toen zei Vanessa, het is de Palu Palu.
0: Ja.
1: Als je hem 3 keer hoort, dan is hij dicht bij jou.
0: Klopt. En wat deed jij toen, Iski?
1: Wat deed ik?
0: Ja, Iski die kwam daarna met een zaklamp onder zijn hoofd. Die liet me schrikken. Toen ging ik aan mijn been zitten. Ik schrik me dood. Ik denk, nee. Ja, nou ja, in ieder geval zo houden we elkaar hier op het eiland. Ja. Nee, tot nu toe is het hier echt fantastisch. En toen zijn we vanmorgen op gaan staan. En toen was het eigenlijk tijd voor het ontbijt. Ja, dat is ook wel erg bijzonder.
1: Hebben we kibbeling gehad. Die gemaakt is met vis. Die we zelf
0: hebben gevangen.
1: Hebben gisteren.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben voor het eerst gevist. Jij had nog nooit eerder gevist ook, toch?
1: Ik natuurlijk.
0: Oh, je hebt wel eerder gevist.
1: Ik ben geboren op Curaçao.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Als je geboren bent op Curaçao, je hebt nooit gevist.
0: Ja.
1: Dat is een beetje raar.
0: Ja, oké. Nee, dat snap ik.
1: Weet je?
0: Nou, ik heb nog nooit gevist. En ik zal vertellen, ik heb vanmorgen een klein primeurtje meegemaakt.
1: Ja.
0: Want ik heb mijn eerste vis mogen vangen.
1: Ze heeft een vis gevangen. De eerste vis.
0: Ja, je hoorde mij in één keer schreeuwen vanaf de zijkant.
1: Ja, ja, ja. Ze was heel dapper.
0: Ja, ja.
1: Heel dappere meid.
0: Ik heb hem alleen wel teruggegooid.
1: Ja,
0: dat was wel
1: hij was een beetje klein, dus hij moest terug.
0: Hij moest terug, maar hij is wel gevangen. Hij staat
1: hij
0: wel op mijn naam.
1: Zeker gevangen.
0: Straks hoor je meer over de verhalen van Suriname. Nu eerst eventjes door naar wat muziek.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
6: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is op weg om binnen 2 jaar volwaardig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt op een bezoek van een WTO-delegatie aan het eiland. Curaçao moet zijn wetgeving en handelsregels aanpassen aan internationale standaarden. De premier en ministers hebben afgesproken om nauwer samen te werken om dit proces te versnellen. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten komen vandaag bijeen voor een top over problemen bij de centrale bank. Ferenc Lamp, een ervaren financieel expert, wordt mogelijk voorgedragen als nieuwe president-directeur. Het overleg is cruciaal voor de Monetaire Unie en moet ook een beslissing opleveren over de vakante financieel-economisch directeur. Dan nog internationaal nieuws. Er is nog steeds geen structurele opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De komende 3 nachten kunnen zij terecht in de sporthal Hunsohal in het Drentse tweede Exlo Ermond, waar 150 slaapplekken zijn ingericht. De nachtopvang eindigt donderdagochtend. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran niet heeft laten weten dat het diplomatieke overleg wordt opgeschort. Hij benadrukt dat dit niet betekent dat er overal bommen worden gegooid. Trump reageerde op een bericht van het Iraanse persbureau Tasnim dat meldde dat Iraanse onderhandelaars de contacten met de Amerikanen stilleggen uit protest tegen bombardementen in Libanon. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, stelde dat een schending op 1 front gevolgen heeft voor het staakt het vuren op alle fronten. Spoedeisende hulpen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van ongeveer 4.600.000 euro. Dit budget vervangt een deel van de huidige bekostiging die afhankelijk is van het aantal behandelde patiënten. Het kabinet wil met deze wijziging samenwerking tussen zorgaanbieders bevorderen en ziekenhuizen meer financiële duidelijkheid bieden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft aan de Tweede Kamer dat de financiering in de komende jaren verder zal worden aangepast. Jongeren die stoppen met eten en drinken om een einde aan hun leven te maken, moeten niet in een hospice worden opgenomen. Minister Mirjam Sterk van Jeugd stelt dat er eerder passende zorg moet komen. Hospices zijn bedoeld voor mensen die bijna overlijden en niet voor jongvolwassenen met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg kampen met grote tekorten, met een gemiddelde wachttijd van 10 maanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, een hele goede maandagmiddag. Hier is James Morrison met You Make It Real.

0: dat je nog steeds luistert naar Paradise FM. En ik zit hier nog steeds gezellig samen met Isky.
1: Ja, we moeten erbij zeggen, dit gedeelte wordt opgenomen.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk zijn we nu in de vliegtuig.
0: Klopt.
1: Op de terugweg naar Curaçao.
0: Klopt.

0: Klopt.
1: Op de terugweg naar Curaçao?
0: Klopt.
1: Maar tegelijkertijd op Paradise Island. Wij zijn... Wij kunnen dat.
0: Wij kunnen dat. En ondertussen zit Joris hier lekker in het zwembad tegenover ons te genieten van ook wel een beetje vakantie, kan ik wel zeggen.
1: En tegelijk in het vliegtuig.
0: En tegelijkertijd in het vliegtuig. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk?
1: Wat?
0: Probeer even te plonsen, Joris, dat we het eventjes kunnen meebeluisteren.
2: Heerlijk.
0: Eventjes een kleine plons.
2: Een kleine plons?
0: Nou, Joris die probeert hem met man en macht... Ja!
1: Dat was een best grote plons.
0: Ja, nou, zeker.
1: Dat was een best grote plons.
0: Ja, we zijn hier echt enorm aan het genieten. We hebben vanmorgen mogen vissen en heb ik mijn allereerste vis mogen vangen. Die we binnenkort ook gaan eten. Nee, niet deze vis, maar wel de vissen die wij hier vangen. Ja, het is toch fantastisch. Vanmorgen lekker kibbeling gegeten. En we zijn net nog eventjes wezen varen.
1: We moeten wel even zeggen dat het heel anders is dan bij de Torarica Resort, hè?
0: Nou, klopt. Ja, we gaan wel wat dat betreft...
1: We komen letterlijk naar de airco. Van de airco naar zonder airco, zonder fans, zonder niks.
0: Maar ik moet zeggen, ik vond het meevallen. Want in het begin, wij komen hier natuurlijk aan, het was best wel warm. En dan denk je van, nou, hoe ga je kunnen slapen? Je hebt geen fan, je hebt geen airco. Maar ik moet zeggen, ik heb echt onwijs lekker geslapen hier.
1: Ik denk dat we geluk hebben gehad met die regen.
0: Ja, klopt.
1: Want die regen die heeft ons lekker laten slapen.
0: Nou, echt hoor. Echt onwijs
1: lekker.
0: Weet
1: je, ik moest denken aan, weet je, die YouTube-video's met regengeluiden. Die mensen gebruiken.
0: ASMR.
1: Om te gaan, gaan slapen of om te studeren.
0: Zo klonk dat, hè?
1: Zo klonk het.
0: Met die onweer dan ook nog in de nacht. Ja. Ik vond het echt heerlijk. En dan heb je natuurlijk ook die vogels. Misschien hoor je het een beetje op de
1: achtergrond. Waarschijnlijk worden dat soort geluiden allemaal hier opgenomen en dan op YouTube gegooid.
0: Precies. En die wij dan weer gebruiken voor een edit. Ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja. Ik zou zeggen, volg vooral onze socials en houd het allemaal in de gaten. Want er komt echt nog heel veel goede content online die we nu nog niet hebben geplaatst.

0: Whisky. Het zit er voor mij alweer bijna op, de show. Maar voor jou dus ook. En dat betekent ook dat, dat we vanaf morgen weer vanuit de studio ben ik weer te horen. Maar op dit moment zitten we nog in Suriname.
1: Ja.
0: Maar live zijn we nu aan het vliegen. Live. Ik ben heel benieuwd. We hebben hier nu ongeveer straks anderhalve week gezeten. Ik ben heel erg benieuwd. Wat zijn jouw... Wat vind je van Suriname? Wat zijn de dingen die je zijn opgevallen?
1: Nou, heel veel historie.
0: Ja.
1: Heel veel historie. Lekker eten.
0: Ja, onwijs lekker eten.
1: Super lekker.
0: Mm-hmm. Wat zijn er dingen die jij echt heel erg typisch Surinaams vond en ook echt onwijs lekker? Ik denk dat ik het al weet.
1: Wat dan?
0: Nou ja, jij hebt heel veel, niet geklaagd, maar je hebt heel veel gezegd wat jij wilde eten. Dat was rotti.
1: Ja, ja.
0: En wij hebben goede rotti gegeten hier.
1: Ja, maar de beste heb jij gemist.
0: De beste heb ik, ja, maar ik heb wel die met duck gehad. Jullie hadden de laatste keer die met duck, toch?
1: Ja.
0: Onwijs lekker. Ja,
1: de beste heb jij gemist, maar...
0: Nou, lekker dan. Moeten we daar nog heen?
1: Die heb jij gemist.
0: Ja, oké, duidelijk.
1: Die hebben jullie als het goed is gezien in onze story, want die hebben we ook gepost.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een hele lekkere rotti.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Hij zag er lekker uit in ieder geval.
1: Dat was goed.
0: En wij hebben ook nog gegeten bij een Chinees.
1: Bij een Chinees.
0: Ja, wat natuurlijk ook typisch Surinaams is. Hè, in verband met alle, hoe zeg je dat, alle stromingen.
1: Ja, alle afkomsten.
0: Ja.
1: In Suriname.
0: Ja, we hebben hier echt, we hebben pam gegeten, wat ook typisch Surinaams is. Ja, en daarnaast moet ik ook zeggen, de plekken waar we zijn geweest, de mensen die we hebben ontmoet. We hebben een historische tour gehad. We zijn op het water geweest. We hebben gezwommen, we hebben gevist. We gaan vanavond nog bij een kampvuur zitten. Ja, we doen hier zoveel bijzondere dingen. En dit is gewoon echt iets wat ik gewoon nog nooit heb gezien.
1: Nou.
0: Ja, en dolfijnen gezien. Oeh, dat was ook nog echt heel bijzonder.
1: Dolfijnen in de rivier.
0: In de rivier. Ja, ik zou zeggen, Suriname is niet eens zo heel erg ver van Curaçao af. Je vliegt er een 2,5 uur vlieg je deze kant op. Nou, dat is relatief best kort.
1: Uh-huh.
0: Ja, en dan kom je hier eigenlijk in een compleet andere wereld. Alles is hier supergroen. Ook in verband met het regenseizoen waar we nu natuurlijk in zitten. En hier is zo onwijs veel te doen. Ik denk dat we nog niet eens het topje van de ijsberg hebben gezien.
1: Klopt.
0: Ja, dus
1: denk ik ook.
0: Sowieso bedankt aan iedereen. Torarica Resort, waar we echt enorm in de watten zijn gelegd.
1: Zeker.
0: Door al het lieve personeel. Echt fantastisch. Plus daarnaast Paradise Island. Ja, voor de twee van het
1: team. Joey en zijn team, Julio en zijn team.
0: Ja, echt onwijs bedankt. Wat hebben we hier genoten, wat mogen we hier nog veel doen. Straks hoor je nog één keer ons hier live vanuit Suriname. Nog eventjes wat muziek, of niet, Isky?
1: Yes.
0: Oké, let's go.
1: Let's do it.

0: paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vents.
2: Exactement.
4: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws.

0: ook voor je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Brisbane.cv.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bonsiman, hier is Lonely Boy.

0: Mijn laatste spreekje van mijn show, nog steeds samen gezellig met Iski.
1: En de Palopalo.
0: Ja, als je niet weet waar het over gaat, zou ik zeggen, luister de show eventjes terug voor al onze Suriname verhalen.
1: Yes.
0: Maar ja, het zit er nu echt bijna op. Op dit moment, als je dit hoort, live vanuit je auto, vanuit je werk of ergens
1: het
0: anders.
1: Het is grappig, want als de mensen dit horen, is het eigenlijk al voorbij.
0: Is het eigenlijk al voorbij.
1: Maar wij zijn er nog.
0: Wij zijn er nu nog. Ja, dat is heel gek.
1: Wauw.
0: Ja, dus die afsluiting die... Ja, dat voelen wij wel, omdat we nu natuurlijk al richting die afsluiting zitten.
1: Ja, dat was een brug.
0: Je hoort een hele bijzondere diersoort op de achtergrond, inderdaad. Nee, het is echt... Suriname heeft echt mijn hart. Ik had hele andere verwachtingen eigenlijk van Suriname, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En ja, het heeft me enorm verbaasd. En...
1: Nou, het is nog niet voorbij. Het kan zomaar gebeuren dat we vandaag nog een jaguar zien of een caiman.
0: Wauw.
1: Of een piranha.
0: Piranha, ja, want hier zwemmen piranha's die niet gevaarlijk zijn. Ja. Ze kunnen gevaarlijk zijn.
1: Ja, ze hebben tanden.
0: Ze hebben tanden en ze hebben scherpe tanden. Hè,
1: ze hebben hele scherpe tanden.
0: Ja, dus ik hoop eigenlijk dat we die nog kunnen vangen en kunnen eten. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe een piranha dan smaakt. En,
1: vis.
0: Na vis, ja, we gaan nog naar andere eilandjes toe. We hebben het hier, ondertussen zit Vanessa, die heeft lekker plaatsgenomen op een lekker bedje aan het zwembad. Ja, fantastisch, met haar
1: Vanessa
0: hond.
1: Vanessa, die was gisteravond, ja. was ze bang voor de palo-palo, hè?
0: Klopt, die palo-palo heeft haar wel, hè?
1: De race zelf heeft verzonnen.
0: Klopt.
1: Maar is hij degene die het bangst is geworden op de palo-palo?
0: We hebben eigenlijk een soort van schoolreisje verhalen hebben we verteld. Heeft Vanessa verteld, het licht ging uit en we gingen spannende verhalen vertellen, omdat we op zo'n magische plek waren, waarbij je alleen maar rivieren en meer voor je hebt. Maar Vanessa werd in de nacht zelf een beetje bang van haar eigen.
1: Ja,
0: hoor ze allemaal bij. We sliepen met elkaar gelukkig dicht bij elkaar. Ik zou zeggen, wil je nu ook gaan naar Paradise Island om hier te varen, te vissen, vis te eten, helemaal zen te worden, de mooiste natuur te zien. Ja, echt.
1: Ben je echt zen geworden? Voel je zen?
0: Ik was aan het vissen. Ik heb me nog nooit zo zen gevoeld in mijn leven. Tot ik die vis aan de haak had geslagen.
1: Toen was er paniek.
0: Ja. Ik moet even kijken of ik het wel op de socials kan zetten. Want ik was echt zo hard aan het schreeuwen op die video. Nee, maar wil je dit nu allemaal meemaken? En wil je iets zien wat je eigenlijk nog nooit hebt gezien? Tenminste, wat ik nog nooit heb gezien. Dus ik ga ervan uit, veel mensen van Curaçao misschien ook wel niet. Ik zou zeggen, stuur dan een berichtje naar Paradise FM. En dan gaan we je contact brengen met deze fantastische... eigenaren van dit eiland. En dan kun je dit zelf meemaken. En los daarvan, boek vooral je ticket naar Suriname.
1: Zeker.
0: Ga dit zien. Het is dichtbij. Het is relatief dichtbij. En je gaat dingen zien die je nog nooit hebt gezien. De mensen zijn ongelooflijk vriendelijk. Wat een lieve mensen. Enorm mooie dieren die ik ook nog nooit heb gezien. Die je op andere plekken misschien ook niet gaat zien. Historie. Wat hier natuurlijk heel veel is. Ik zou zeggen... ga je heen?
1: Ja.
0: Dankjewel,
1: Iski. Dat moet je zeker doen. Dat moet je zeker doen.
0: Hey Iski, dankjewel dat je te gast wilde zijn bij mij in mijn show. Ik vond het enorm gezellig.
1: Hey, graag gedaan, Marissa.
0: Top. Ik zou zeggen, volg 915 en Paradise op de socials. Dankjewel voor het luisteren. En morgen zit ik weer voor je klaar. Van 2 tot 4. En dan natuurlijk vanuit Curaçao. Dankjewel, Iski. Ciao.
1: Graag gedaan. Ciao, ciao.
0: Ajo.

0: dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers gaat op reces vanaf donderdag 4 juni tot medio juni. Tijdens deze periode blijven ministers actief binnen hun eigen ministerie. Dringende besluiten kunnen schriftelijk worden goedgekeurd. De laatste reguliere ministerraad is op woensdag 3 juni. De ministerraad komt hier samen op woensdag 15 juli. De oprichting van het Carifood Fund, een nieuw miljoenenfonds voor voedselzekerheid op de eilanden, komt dichterbij. Jamie Gouwi, de beoogde voorzitter, bezocht onlangs Curaçao. Het fonds, met een startkapitaal van 18 miljoen euro, biedt lokale agrariërs en vissers gunstige leningen om hun productie uit te breiden. Het doel is de afhankelijkheid van voedselimport te verminderen. Dan nog internationaal nieuws. De politieagent die op 19 mei een vrouw in het asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, was zich niet bewust van haar zwangerschap. De agent gaf aan anders te hebben gehandeld als hij dit had geweten. De video van de aanhouding, waarin de vrouw hardhandig wordt weggetrokken, is veel gedeeld op sociale media. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden na een melding van vernieling en bedreiging. De politie onderzoekt het geweld tijdens de arrestatie. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen verblijven. De komende 3 nachten kunnen zij terecht in de sporthal Hunzohal in het Drentse tweede Exloërmond, waar 150 slaapplekken zijn ingericht. Asielzoekers arriveren tussen 10 en 11 uur 's avonds en vertrekken de volgende ochtend tussen 6 en 7 uur naar Ter Apel. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran niet heeft laten weten dat het diplomatieke overleg is opgeschort. Hij verklaarde tegen NBC News dat dit niet betekent dat er overal bommen worden gegooid en dat de blokkade in stand blijft. Iran heeft de opschorting van de onderhandelingen met de Verenigde Staten niet bevestigd, maar een Iraanse minister benadrukte dat schendingen gevolgen hebben voor het staakt het vuren. Spoedeisende hulpen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van ongeveer 4.600.000 euro. Dit budget vervangt een deel van de huidige bekostiging die afhankelijk is van het aantal behandelde patiënten. Het kabinet wil met deze wijziging samenwerking tussen zorgaanbieders bevorderen en ziekenhuizen meer financiële duidelijkheid bieden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft aan de Tweede Kamer dat de financiering in de komende jaren verder zal worden aangepast. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle...
0: Nadine Roos.
7: Nou, toch één keertje dan op de middagshow met Phil Collins en Phil.

0: Collins hoorde je samen met Philip Bailey. Easy Lover bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Alles gaat vandaag toch een stukje moeilijker. Ik heb een klein incident gehad dit weekend, waardoor ik niet op één, niet op twee, maar zelfs op drie vingers blaren heb. Wat betekent dat, nou ja, zelfs hier met knopjes schuiven merk ik dat het nog niet ideaal gaat. Maar ik kan bijvoorbeeld, omdat mijn wijsvinger daar ook een blaar heeft, kan ik mijn laptop niet meer ontgrendelen. Dat moet gelijk denken in die COVID-periode, dat je telefoon niet kon ontgrendelen op je mondkapje op had. Dat kan nu trouwens ook, als je het Sahara-zand heel heftig ervaart, dat je een mondkapje draagt, dan heb je misschien dezelfde problemen vandaag. Maar ja, in ieder geval is het super irritant. Ook typen en zo, ik probeer dan één vinger een beetje te vermijden, maar het gaat allemaal niet ideaal. Gelukkig is Vanessa er morgen weer om het allemaal over te nemen en met de verse vingers vanuit Suriname te komen. Ja, die hebben volgens mij een fantastische tijd daar gehad. Maar denk ik ook precies op tijd weer terug om in al het WK-geweld mee te vieren. Dat allemaal natuurlijk de komende weken met ook Praza FM. Daarover straks meer. Eerst 10 Sharp.

0: Juan Luis Guerra bij Paradise. En Burbujas de Amor.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Lekker de week beginnen, dat doe je natuurlijk met een diner voor twee in de muziekquiz. Vandaag spelen we voor de Brakkeput Mei, waar je natuurlijk fantastisch kunt eten met een mooi uitzicht. Een midget golfbaan. Salsa dansen op de maandagavond. Als je vanavond op wil gaan, dan is dat helemaal een goede optie. Eigenlijk elke avond wel een special. Je kan daar genieten van de lekkerste gerechten van de grill. Combineren met de saladebar zit daar ook bij inbegrepen. De allerlekkerste cocktails, wijntjes, biertjes, eigenlijk wat jij wil. Je kiest het zelf. Maar dan wil ik eerst nog eens horen wat het antwoord is.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Het is al

Ja, je zingt hem zo mee. Dat hoop ik in ieder geval. Want dan weet je hem af te maken. Laat weten welk woord er miste via 675-1031. En wie weet bel ik jou terug. En hoor je later vandaag dat jij lekker gaat eten bij restaurant Brakkeput Mijn Mei.

0: Dat is precies waar jij je bevindt op dit moment. Misschien, of in de passenger stoel. Stephen Dare's driver's seat hoorde je bij Paradise. Of misschien wel helemaal niet. Heb je gewoon Paradise thuis aanstaan op de radio. Of op je laptop, op je telefoon. Ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe luister jij? Laat het maar weten via 675-1031. Het belangrijkste vooral dat je blijft luisteren. Zo meteen namelijk leuke informatie over World Ocean Day. Karmabi besteedt daar dit weekend aandacht aan, aanstaande zondag. En ook de gouverneur is langs geweest om dat eens te gaan proeven, die oceaan. Nou ja, niet letterlijk, dat is wel erg zout. Zo meteen ook Madonna en Junior Tekla bij Paradise.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: Plus.fm.tv.
1: Nossa Logré, Turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury.

0: Kanaal 5.
1: Miljoenenfonds Kari Food Fund in de startblokken. Goedemiddag, de oprichting van het Kari Food Fund, een nieuw miljoenenfonds dat de voedselzekerheid op de eilanden moet versterken, is een stap dichterbij. Beoogd toezichtvoorzitter Jamie Goeie heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan Curaçao. Het fonds, dat wordt opgezet met een Nederlands startkapitaal van 18 miljoen euro, moet de grote afhankelijkheid van voedselimport op de eilanden verkleinen. Lokale agrariërs en vissers kunnen straks bij het fonds gunstige leningen aanvragen om hun productie uit te breiden. En de politie heeft vanmorgen in de Kaya Eugene testing 4 jonge autodieven op heterdaad betrapt en aangehouden. Rond 9:30 kreeg de centrale meldkamer een tip binnen dat onbekenden achter een woning een voertuig aan het strippen waren. Verschillende politieeenheden rukten meteen uit en zetten de omgeving af. Bij het bewuste adres trof de politie inderdaad 4 jongens aan die druk bezig waren de auto te slopen. Het gaat om 4 in Curaçao geboren tieners in de leeftijd van 13, 16, 17 en 19 jaar. Het viertal is direct gearresteerd en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die heeft bepaald dat ze voorlopig vast blijven zitten in het kader van het verdere onderzoek. De auto is in beslag genomen. En de Raad van Ministers gaat binnenkort met reces. Vanaf donderdag 4 juni ligt het reguliere vergaderwerk tijdelijk stil. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het reces duurt tot medio juli, maar dat betekent niet dat het landsbestuur stil ligt. Ministers gebruiken deze periode om zich te concentreren op het werk binnen hun eigen ministerie. Ook is het geen collectieve vakantie, al kunnen bewindslieden in overleg wel verlof opnemen. Zij worden dan vervangen door hun vaste waarnemer. Voor urgente zaken is er bovendien een achterwacht. Dringende besluiten kunnen tijdens het reces via een schriftelijke procedure toch worden goedgekeurd door de ministers. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is 4:30 geweest. Langzaam beginnen de Curaçaose wegen wat drukker te worden. Onder andere 7 minuten vertraging op de Schottengatweg west richting Poenda. En 5 minuten vertraging op de Caracasbaaiweg richting Salinha. Ook heb ik vernomen dat er een auto op zijn kop ligt op de Nieuwe Havenweg ter hoogte van Western Tires. Daar is ook de presentie van de politie, brandweer en ambulance voor gevraagd. Dus ook vermoedelijk dat daar een lichte opstomming is, houdt er rekening mee.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Cor Hameten van Kermabi, hoor je zo meteen over World Ocean Day. Eerst Madonna.

0: Paradise FM op jouw maandagmiddag met Junior Tekla. En van Guido Floor gaan we door naar Cor.
1: Paradise FM.
0: Cor, hij weet hem wel te verstaan. Ik sprak hem vroeger, wou ik bijna zeggen, dat klinkt wel heel lang geleden. Nou ja, het in de ochtendshow tijden bijna elke week. Nu een tijdje niet gesproken. Cor, hij weet hem, alles goed.
2: Goedemiddag. Ik wil een goedemorgen. Goedemiddag, ja. Nadine. Hoe gaat het?
0: Goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Druk, hè, Bekkemabi.
0: Ja, dat geloof ik. En ook al in aanloop naar World Ocean Day, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Komende zondag vieren we World Ocean Day. Officieel is het maandag. Maandag 8 juni de World Ocean Day. Maar ja, maandag is een beetje een onhandige dag. Ja. Dus we vieren het zondag bij het Marine Education Center bij Carmavi Piscadera. En het is een wereldwijde dag. En ja, het stimuleert eigenlijk een beetje de nadenken over de invloed die wij hebben op de zee, op de oceaan. Dus heel veel leuke activiteiten hebben we. Kijk, we dachten ooit dat de oceaan zo groot was dat, dat het nooit leeg kon raken. En dat we eeuwig konden vissen en dat het zo groot was dat we alles erin konden dumpen. Dat de oceaan alles al zou opnemen. Ja. Nou ja, een verrassing. Dat is dus niet zo.
0: Nee.
2: En intussen weten we wel beter. Dus het is mooi zo'n dag om er even weer extra bij stil te staan. Dat we en een hele mooie zee hebben. We hebben nog steeds prachtige koraalriffen, vooral rond Oostpunt. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel, om het zachtjes te zeggen, uitdagingen.
0: En dat is dan vooral eigenlijk alle andere kustlijnen, zeg maar.
2: Ja. Kijk, het is wel heel. Ja, ik vind dat heel vervelend. Want heel veel mensen zeggen altijd van, ja, weet je, we zijn een klein eiland. Alles overkomt ons. We kunnen toch niet zoveel doen aan klimaatverandering, global warming en koraalziektes en dat soort toestanden. Mm. Maar ja, we kunnen zelf wel heel veel doen. Hè, we zijn een prachtig eiland. Wij kunnen zelf zorgen dat we gezonde mangroves wetlands hebben. Mm-hmm. Hè, die wetlands, mangroves, die beschermen het land tegen hele ruige zee en stormen. Maar ook andersom. De mangroves beschermen het koraalrif tegen heel veel regenwater en erosie van het land. We kunnen koraalriffen beschermen. We hebben bijvoorbeeld Oostpunt met Marine Park. We kunnen veel beter nadenken over bevissing lokaal. Dus we kunnen echt best wel wat. En dan onze lokale natuur sterker maken, zodat er beter bestand is tegen die grote internationale problemen, uitdagingen. Dus dat zijn hele interessante onderwerpen. En dan hebben we dus komende zondag gaan we vooral laten zien natuurlijk hoe mooi de natuur is. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld met kidsnorkeling, kajaktour in Piscadera Bay. Mm-hmm. We laten de Ocean Move, die film die vorig jaar door David Attenborough gemaakt is, laten we zien. Heel interessant zijn de wetenschappelijke praatjes, de research talks. Dus we hebben de wetenschappers komen uit hun ivoren toren en vertellen de stand van zaken. Waar ze mee bezig zijn, lokaal. En dat is bijvoorbeeld van de Sea Turtle Conservation, Carmavi Research. Mm-hmm. De Sea Corps, de stichting die zich bezighoudt met de seksuele voortplanting van koralen. De lionfish is er, dus we kunnen lionfish eten. Dus allerlei hele leuke dingen om te doen.
0: Positief.
2: En het Marine Education Center. Ja. En het Marine Education Center. Het museum is toch gewoon open van 10 tot 4 en gratis te bezoeken. En we verkopen lokale plantjes van de kwekerij van Carmavi op Savonet. Dus voor ieder wat wils.
0: Ja, en de gouverneur is zelfs vorige week al langs geweest voor een voorproefje hierop. Wat hebben jullie daar besproken?
2: Ja, afgelopen vrijdag kwam de heer De Kort langs voor een werkbezoek. En ik moet zeggen, heel erg interessant. Want ik mocht dan het spits afbijten over het educatieverhaal, wat wij met educatie doen. Mm-hmm. Hij heeft ook een mangrove tour gedaan, die we ook komende zondag hebben door Piscadera Bay. Maar we hebben het vooral met hem, of de researchafdeling heeft het vooral met hem gehad over het grote probleem wat we hier op het eiland hebben. En dat is voornamelijk het afval wat we niet zien, ons afvalwater.
0: Ja, ja.
2: He, dus dat afvalwater gaat grotendeels ongezuiverd de zee in. En het heeft enorme gevolgen. En Ja, we praten er heel weinig over en we denken vaak, nou ja, als je het afval, als je het niet meer ziet, dan is het er niet meer. Maar ja, het verdwijnt niet magisch, hè, als je het in de zee laat stromen. Uiteindelijk komt het wel ergens terecht.
0: Ja.
2: En nou ja, het rioolwater is niet alleen voor de natuur een probleem. Je krijgt enorme algengroei in het water, waardoor ons tropisch heldere water niet meer helder wordt, maar groen, wat slecht is voor de koralen. Mm. Maar ook voor de gezondheid is het natuurlijk gewoon een issue. Ja, al die rioolbuizen en beerputten en ja, de lozingen bij Sjoerd aan de noordkant. Ja, dat, ja, je wilt toch niet nou ja, dat rioolwater, ja, als je aan het zwemmen bent. En je wilt niet die micro-organismen in je oren en je mond open mondjes krijgen. Het is ook een volksgezondheid issue. Dus dat was afgelopen vrijdag een heel interessant bijeenkomst. En,
0: ja, we hebben het over de blue wave. Zeg, we willen niet de brown wave
2: worden. Nee, daarom. Dus het is natuurlijk ook met ons toerisme. Nogmaals, het is niet alleen voor de natuurliefhebbers en de natuurfreaks. Maar onze inkomstenbron, elke maand is het weer van nog meer bezoekers en nog meer bezoekers. Ja, ja. En we zijn er heel goed mee bezig met zonzee strandkant. Hm. Maar letterlijk de achterkant, daar hebben we te weinig open. Dus dus dat was heel interessant.
0: Ja. En worden er dan ook plannen besproken om dat te verbeteren? Of is het niet zover, zo'n gesprek?
2: Ja, zeker. Want het was onder andere naar aanleiding van een grootschalig onderzoek wat er gedaan is over die de sea link noemen ze dat. Hè? Dus, ja, dus wat we op het land doen, wat het effect is in het water. En en dan is natuurlijk het gespreksonderwerp, hoe kan je dat het beste aanvliegen?
0: Ja.
2: Dat het breed gedragen wordt en breed besproken wordt. En dat het niet een biologe ding is, maar het is, nou, nogmaals, op heel veel fronten is het natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja, ja.
2: Het is niet alleen voor de natuur, maar ook voor onze economie en toerisme een hot item.
0: Exact. Nou, wie weet wordt die brug wat verder geslagen aanstaande zondag bij Karmabi dus. Vanaf hoe laat moeten we in de Piscadera Bay zijn?
2: Vanaf 10:00 is het Marine Education Center open, het museum. Op de website en op de socials van Karmabi staan de manieren hoe je nog kan reserveren. Want er zijn nog een aantal dingen, er zijn nog plekken over om te doen. Maar je hoeft niet overal voor te reserveren. Sommige dingen zijn, ja, gewoon kan je binnenlopen en aanhaken. Nou ja, het is gewoon een hele leuke en gezellige dag. Het is niet alleen maar kom maar het wel, zeker niet. Want we hebben nog steeds prachtige dingen om te laten zien en om van te genieten. En zelfs onze buren, de Tapasbar naar Pirate Bay. Als je van Karmabi afkomt, dan kan je daar nog met korting een drankje drinken. En die heeft ook live muziek vanaf 3:00 of op een DJ en zo. Dus weet je, het is, kom met je voetjes in het zand, is natuurlijk ook al genieten van de natuur, hè?
0: Zo is dat. Van alles te doen dus bij Karmabi aanstaande zondag op World Ocean Day. Cor Ameten namens Karmabi, dank je wel.
2: Ja, Tina, en tot zondag.
0: Yes, we zien elkaar zondag. Dank je wel voor je tijd.
2: Ajo.

0: naar het einde van de werkdag met Sophie Alice Baxter. Murder on the Dancefloor hoorde je bij Paradise. Daarmee is het 5:02 geworden. Zometeen meer muziek. Onder andere van 4Tops, Bluff komt eraan. En ook Jay-Z en Alicia Keys zometeen.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers gaat op reces vanaf donderdag 4 juni tot medio juni. Tijdens deze periode blijven ministers actief binnen hun eigen ministerie. Dringende besluiten kunnen schriftelijk worden goedgekeurd. De laatste reguliere ministerraad is op woensdag 3 juni. De ministerraad komt hier samen op woensdag 15 juli. De oprichting van het Kari Food Fund, een nieuw miljoenenfonds voor voedselzekerheid op de eilanden, komt dichterbij. Jamie Goewi, de beoogde voorzitter, bezocht onlangs Curaçao. Het fonds, met een startkapitaal van 18 miljoen euro, biedt lokale agrariërs en vissers gunstige leningen om hun productie uit te breiden. Het doel is de afhankelijkheid van voedselimport te verminderen. Dan nog internationaal nieuws. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard zijn een dode en 2 gewonden gevallen. De politie ontving rond 7:15 s'avonds een melding van de steekpartij en heeft de omgeving afgezet voor een grote actie. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is gestart. De politieagent die op 19 mei een vrouw in het asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, was zich niet bewust van haar zwangerschap. De agent gaf aan anders te hebben gehandeld als hij dit had geweten. De video van de aanhouding, waarin de vrouw hardhandig wordt weggetrokken, is veel gedeeld op sociale media. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden na een melding van vernieling en bedreiging. De politie onderzoekt het geweld tijdens de arrestatie. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen verblijven. De komende 3 nachten kunnen zij terecht in de sporthal Hunzohal in het Drentse tweede Exloërmond, waar 150 slaapplekken zijn ingericht. Asielzoekers arriveren tussen 10 en 11 uur 's avonds en vertrekken de volgende ochtend tussen 6 en 7 uur naar Ter Apel. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran niet heeft laten weten dat het diplomatieke overleg is opgeschort. Hij verklaarde tegen NBC News dat dit niet betekent dat er overal bommen worden gegooid en dat de blokkade in stand blijft. Iran heeft de opschorting van de onderhandelingen met de Verenigde Staten niet bevestigd, maar een Iraanse minister benadrukte dat schendingen gevolgen hebben voor het staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Toch alweer een aantal vertragingen op de wegen op dit moment. 5 minuten sta je vast tussen de Sint-Anna-weg tot aan Bergen-Altena richting Poenda. 8 minuten vertraging op de Caracasbijweg richting Salinja. En ook 8 minuten op de Winston Churchillweg richting de Franklin D. Rooseveltweg. Dat gaat om het stukje voorbij de Schottengatweg Noord. En ik heb ook nog vernomen dat er een auto is omgedraaid op de Nieuwe Havenweg ter hoogte van Western Tires. Dus ook daar even goed opletten.
4: Huh? Nu al?
5: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Coco Speech, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Dit is Braza FM. Jouw weg.

0: Loco in Acapulco. Four Tops hoorde je bij...
1: Juich met Braza FM. De Blue Wave naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Braza FM. Ja, je hoort het goed. Misschien heb je het al eerder voorbij horen komen. Wij zijn tot aan het WK. De hele WK-periode bedoel ik eigenlijk. Omgedoopt tot Braza FM. Natuurlijk alles te maken met het WK. Wat je daarbij drinkt, dat is natuurlijk een lekkere Braza. En Paradise FM heeft daarom gekozen om al in voor de Blue Wave te gaan. Zodat jij ook alle leukste plekken kunt zien om de wedstrijden bij te wonen. Dat gaat op de mooiste plekken van het eiland. Daarom neemt Braza FM je mee naar de beste WK-locaties van Curaçao. Daar heb je dus de grootste schermen, ijskoude Braza's, leuke mensen, muziek, sfeer, voetjes in het zand terwijl je samen juicht voor de Blue Wave. Een heel aantal spots die we later aan je gaan noemen, waar je dus niet alleen heerlijk kan genieten van de wedstrijden, maar ook nog eens kans maakt op de gekke prijzen. Doen we allemaal leuke spelletjes en acties mee. Precies zoals je hier natuurlijk gewend bent van Paradise, oftewel Braza FM. Ik hoop dat jij er alvast een beetje open trekt. Het is natuurlijk alweer de 5 in de klok. Dus ik zou zeggen cheers op deze mooie periode die we tegemoet gaan. Deze juni maand die is ingegaan. Braza FM dus. Op

0: Jay-Z en Alicia Keys. Empire State of Mind, hoorde je.
1: Paradise FM. Nieuwsoverzicht.
0: Lekker wazig begin van de week. Misschien heb je het wel gemerkt. Het Sahara-zand is op ons neergedaald. Het is echt een hele blurry view. Zeker als je ook bijvoorbeeld op een hoger punt, zoals over de brug heen rijdt, dan zie je echt dat er een waas over het eiland heen hangt. Meteo heeft daarvoor ook code geel uitgegeven. Mocht je daar gevoelig voor zijn, dan is het misschien verstandig om veel binnen te blijven en een mondkapje te dragen. Het is maar een aanrader. Het zou jou maar kunnen overkomen. Dan de Raad van Ministers heeft een gunstig getimed reces, al zeg ik het zelf, voor wat betreft de WK-gekte. Aanstaande woensdag hebben ze hun laatste vergadering. En pas 15 juli zijn ze dan weer terug. Niet iedereen is overigens echt op vakantie in die periode. Er wordt ook nog gewoon doorgewerkt. Vandaag ook in het nieuws dat tieners tussen de 13 en 19 jaar een hele auto aan het strippen waren in de buurt van Ronde Klip. Ergens vind ik het ook wel weer bewonderingswaardig, want toen ik 13 was, kon ik nog niet eens een fietsband plakken. Laat staan een hele auto strippen. Hopelijk kunnen ze dat talent omzetten in iets positiefs als ze weer vrij worden gelaten. Verder is de oprichting van het Kari Food Fund een stap dichterbij. Een nieuw miljoenenfonds dat de voedselzekerheid op de eilanden moet versterken. Het fonds wordt opgezet met een Nederlands startkapitaal van 18 miljoen euro en moet de grote afhankelijkheid van voedselimport verkleinen. Lokale boeren en vissers kunnen straks bij het fonds gunstige leningen vragen om hun productie uit te breiden. En deze week verwelkomen we het Nationaal Elftal weer op Curaçao voor de volgende fase van de WK-voorbereiding. Morgenavond is de allerlaatste training op Europese grond. Donderdag komt de ploeg weer aan op Curaçao. Diezelfde avond en ook vrijdagavond traint de selectie in het Ergidio Hato Stadion. Waarna zaterdagavond om 8 uur de oefen Interland tegen Aruba op het programma staat. Superspannend. Ik denk echt eventjes de positieve boost die ze kunnen gebruiken naar stiekem toch een niet zo heel representatieve verlies op Schotland dit weekend. Vond ik in ieder geval, want ze speelden helemaal niet slecht. Dus hopelijk gaan we daar ook de komende weken nog veel meer van zien. Zometeen hoor je Billy Ocean bij Paradise. En eerst Mark Knopfler. Dit is...

0: paradisefm.cw. Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online.

0: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de
1: Caribe. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
3: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar StarCura.

0: 6.
1: Miljoenenfonds Kari Food Fund in de startblokken. Goedemiddag, de oprichting van het Kari Food Fund, een nieuw miljoenenfonds dat de voedselzekerheid op de eilanden moet versterken, is een stap dichterbij. Beoogd toezichtvoorzitter Jamie Goeie heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan Curaçao. Het fonds, dat wordt opgezet met een Nederlands startkapitaal van 18 miljoen euro, moet de grote afhankelijkheid van voedselimport op de eilanden verkleinen. Lokale agrariërs en vissers kunnen straks bij het fonds gunstige leningen aanvragen om hun productie uit te breiden. En de politie heeft vanmorgen in de Kaya Eugene testing 4 jonge autodieven op heterdaad betrapt en aangehouden. Rond 9:30 kreeg de centrale meldkamer een tip binnen dat onbekenden achter een woning een voertuig aan het strippen waren. Verschillende politie-eenheden rukten meteen uit en zetten de omgeving af. Bij het bewuste adres trof de politie inderdaad 4 jongens aan die druk bezig waren de auto te slopen. Het gaat om 4 in Curaçao geboren tieners in de leeftijd van 13, 16, 17 en 19 jaar. Het viertal is direct gearresteerd en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die heeft bepaald dat ze voorlopig vast blijven zitten in het kader van het verdere onderzoek. De auto is in beslag genomen. En de Raad van Ministers gaat binnenkort met reces. Vanaf donderdag 4 juni ligt het reguliere vergaderwerk tijdelijk stil. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het reces duurt tot medio juli, maar dat betekent niet dat het landsbestuur stil ligt. Ministers gebruiken deze periode om zich te concentreren op het werk binnen hun eigen ministerie. Ook is het geen collectieve vakantie, al kunnen bewindslieden in overleg wel verlof opnemen. Zij worden dan vervangen door hun vaste waarnemer. Voor urgente zaken is er bovendien een achterwacht. Dringende besluiten kunnen tijdens het reces via een schriftelijke procedure toch worden goedgekeurd door de ministers. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Een aantal vertragingen op de weg op dit moment. 5 minuten sta je vast op de Goosjeweg richting Mahouma. Ook 5 minuten vertraging richting Berg Altena. 8 minuten sta je vast op de Caracasbijweg richting Salia. En tevens 8 minuten op de Winston Churchillweg richting de Rooseveltweg. Dat is op het stukje voorbij de Schottengatweg Noord.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontdekken.

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Met zo meteen Duran Duran en eerst Billy Ocean, Get Out of My Dream.

0: Again hoorde je bij Paradise Skin Trade. Het is 11 minuten over 5:30 geworden.
1: Paradise FM.
0: En er is iemand aangeschoven in de studio. Linda, die we kennen van de Linda op Curaçao. Natuurlijk hier in de studio bij Paradise. Welkom.
2: Hallo, hallo.
0: Je bent een tijdje tussenuit geweest, hè?
2: Ja, 2 weken was ik even niet. Er was iemand ziek thuis. En er speelden allerlei andere dingen. En ja, het allemaal net niet uit. Dus dan heb ik even wat anders op de planning staan.
0: Ja, nou ja, Myrel heeft goed voor je ingevallen. Jullie hebben zo lekker afgewisseld. Nu zijn we lekker op vakantie. Dus zo komt het allemaal ook weer goed uit.
2: Moet ook gebeuren, hè? Lekker op vakantie gaan.
0: Precies, precies. En jij kan voorlopig nog even niet op vakantie. Want je vertelde net, jouw zoon zit nog midden in de examens.
2: Ja, klopt. Hij is nu weer even thuis. Maar hij gaat in juni. Volgens mij had hij het iets over 15 juni. Dat is nog niet helemaal bekend. Maar dan gaat hij weer naar Bonaire voor de laatste 2 examens. Mm-hmm. Aardrijkskunde en tekenen moest hij doen. Nou, tekenen, daar heeft hij heel veel zin in.
0: hoe werkt dat? Een eindexamen in tekenen? Ik zie het even niet voor me. Is dat praktijk of is dat gewoon vragen over tekenen?
2: Ja, ze moeten ook wel theorie leren. Maar okay, ze hebben ook een praktijkopdracht. Dus ze moeten ook echt iets maken. Ja, en hij vindt dat best wel spannend. Dat is het enige examen, denk ik, waarvan hij zegt... lastig.
0: Ja, wat moet je erbij voorstellen inderdaad? Ik krijg ook zo'n Pictionary, zo'n klokje die wegtikt. Maar teken nu een boom en iedereen moet het raden.
2: Nou, wat ik begreep, had hij daar echt wel een paar uur de tijd voor. En zo. Ja. Het is best wel relaxed.
0: Oké.
2: Maar ja, we gaan het zien.
0: Ja. Ja, kunst laat zich niet vatten binnen een bepaald tijdstip uiteindelijk, hè?
2: Sommigen doen een week over.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed, dat heb ik ook de eerste keer gehoord, het examen tekenen. Ja. Dus het gaat goed tot nu toe?
2: Het gaat goed, ja. En dan is hij even weer thuis. En dan moet hij nog weer mondelingen examens doen in juli. En een presentatie van zijn profielwerkstuk.
0: Oh, ook nog.
2: Ook nog. Dus wij zijn pas 11 juli ongeveer klaar.
0: En dan wel een vakantie op de planning? Of gaat hij zelf misschien wel?
2: Nou, hij heeft grootse plannen, maar dat is pas in de winter... om met opa en oma op wintersport te gaan.
0: Oh, leuk.
2: Maar we moeten het nog even over hebben.
0: Oké.
2: Maar dat lijkt hem wel heel erg leuk. Hij denkt, ja, dan ben ik klaar, dus dan kan ik toch lekker doen waar ik zin in heb.
0: Ja.
2: Ja, maar ja, voor de zomer weten wij het nog niet. We hebben allemaal ideeën. En ik moet zeggen, het is voor het eerst deze zomer... dat we niet naar Nederland gaan in 5 jaar tijd. En dat we het een beetje wel gaan zien. En dat vind ik eigenlijk best wel lekker een keer.
0: Ja, dat snap ik.
2: Gewoon, ja, je hebt een paar weken de tijd. En waar zullen we eens heen gaan? En je kijkt of er tickets beschikbaar zijn. En dan ga je.
0: Ja, dan doe je gewoon wat goed voelt op dat moment.
2: Ja, eigenlijk wel. Want soms heb je... dan zit je al weken tegen de... eerder was dat het Nederland. Hè? Daar heb je ook wel echt zin in dan. Dan ga je weer naar familie en een beetje de bekende dingen doen.
0: Ja.
2: Maar het is ook wel eens lekker om dat niet te doen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En waar ben je zelf op dit moment mee bezig?
2: Nou, ja, met van alles. We zijn met wat privé dingen bezig. Daar kan ik nog niet veel over zeggen. Mm-hmm. We hebben nog een fosterhondje. Daar zijn we ook druk mee. Dat kost toch meer tijd dan je denkt.
0: Ja, dat is gewoon weer een nieuw kind erbij, hoor. Ja.
2: Nou, eigenlijk wel. Het is heel leuk bezig, maar wel druk. Ik ben een BV aan het opzetten. Dat duurt maanden al, maar vol blijf houden, hè?
0: Ja.
2: Dus daar ben ik ook druk mee. Ik ben ook weer wat nieuws gestart. Een nieuwe site. Nou ja, bedrijfje, zeg maar. Dus daar ben ik ook lekker mee bezig. Ja, ik ben eigenlijk de hele dag lekker bezig. Oh ja, sporten heb ik ook eindelijk weer opgepakt na een lange tijd.
0: Ja, is het lang geleden dat je in de sportschool stond?
2: Nou wel, ik doe wel 1 keer in de week aan kickboksen. Deed ik altijd 3 keer in de week. Maar ik ben daar 1 keer in de week gegaan. En ik ben nu weer vaker naar de sportschool aan het gaan. Tenminste, ik wil elke dag gaan. Dus dat is mijn doel.
0: Dat is ambitieus.
2: Door de week dan, hè?
0: Ja. Oké, in het weekend ga je weer even helemaal los.
2: Nou ja, dan kan ik andere dingen doen. Even wat rustiger, want het is wel heftig als je meteen vol aan de bak gaat.
0: Ja, dat snap ik. Beetje bijkomen.
2: Ja.
0: Nou, de week is pas net begonnen. Hopelijk zit je het goed voort deze week.
2: Ja, ik hoop het ook. En het is ook weer een beetje de afloop naar de zomervakantie. Hè? De laatste dingen op de scholen weer. Dus kinderen zijn ook weer dingen aan het afronden. Laatste toetsweek, dat soort dingen. Dus dan is het schooljaar alweer voorbij. Ja, dat is echt snel gegaan weer.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Over afronden gesproken, voor mij deze periode ook weer afgerond. Vanessa is er de volgende keer weer.
2: Leuk.
0: Morgen natuurlijk gewoon weer tussen 4 en 7. Ik vond het leuk om jou toch nog eventjes te zien.
2: Ja, dat is zeker leuk. Ja. Dan tref je elkaar nog eens.
0: Zo is dat. Ja. Zometeen hoor je Mark Morrison, Shepherd. En Coming Home. Linda, dankjewel.
2: Ja, doei.

Mark Morrison hoorde je bij Paradise in the Return of the Mac. Zometeen weer muziek, onder andere van Simply Red. Coolio komt eraan met Kings to Paradise. En eerst is dit Eddie Grant en Electric Avenue.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers gaat op reces vanaf donderdag 4 juni tot medio juni. Tijdens deze periode blijven ministers actief binnen hun eigen ministerie. Dringende besluiten kunnen schriftelijk worden goedgekeurd. De laatste reguliere ministerraad is op woensdag 3 juni. De ministerraad komt hier samen op woensdag 15 juli. De oprichting van het Kari Food Fund, een nieuw miljoenenfonds voor voedselzekerheid op de eilanden, komt dichterbij. Jamie Gouwi, de beoogde voorzitter, bezocht onlangs Curaçao. Het fonds, met een startkapitaal van 18 miljoen euro, biedt lokale agrariërs en vissers gunstige leningen om hun productie uit te breiden. Het doel is de afhankelijkheid van voedselimport te verminderen. Dan nog internationaal nieuws. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard zijn een dode en twee gewonden gevallen. De politie ontving rond 7:15 s'avonds een melding van de steekpartij en heeft de omgeving afgezet voor een grote actie. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is gestart. De politieagent die op 19 mei een vrouw in het asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, was zich niet bewust van haar zwangerschap. De agent gaf aan anders te hebben gehandeld als hij dit had geweten. De video van de aanhouding, waarin de vrouw hardhandig wordt weggetrokken, is veel gedeeld op sociale media. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden na een melding van vernieling en bedreiging. De politie onderzoekt het geweld tijdens de arrestatie. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen verblijven. De komende 3 nachten kunnen zij terecht in de sporthal Hunzohal in het Drentse tweede Exloërmond, waar 150 slaapplekken zijn ingericht. Asielzoekers arriveren tussen 10 en 11 uur 's avonds en vertrekken de volgende ochtend tussen 6 en 7 uur naar Ter Apel. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran niet heeft laten weten dat de diplomatieke overleg is opgeschort. Hij verklaarde tegen NBC News dat dit niet betekent dat er overal bommen worden gegooid en dat de blokkade in stand blijft. Iran heeft de opschorting van de onderhandelingen met de Verenigde Staten niet bevestigd, maar een Iraanse minister benadrukte dat schendingen gevolgen hebben voor het staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Best wat files op dit moment op de Curaçaose wegen. Onder andere 4 minuten vertraging op de Santa Rosaweg richting de Rotonde Santa Rosa. Ook 5 minuten op de Erosweg richting Santa Rosa. 7 minuten vertraging op de Oude Weg naar Westpunt richting Westpunt. 7 minuten sta je ook vast op de Cerulora-weg richting de Rotonde Santa Rosa. Hoewel die rotonde staat behoorlijk vast op dit moment. 7 minuten. De vertraging op de Winston Churchillweg richting de Rooseveltweg. En dan de klapper. 21 minuten maar liefst vandaag op de Caracasbaaiweg richting Jan Tiel. Succes.
4: Hallo.
5: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
4: Hi Tina.
5: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
4: Oké.
5: Je hypotheek is goedgekeurd.
4: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
6: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
7: Yay, nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
6: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.

0: Manera. Polar, Doritos, Prosecco Alberto Nai. I botahaya un teker, pagana premio, Tursima. Nada complica.
1: Tu rende por participar.
0: I cum butter di Coca-Cola di 2 liter, tempo mancia, potin chance di gana, dos bia! Manda mo codigo e scorco Coca-Cola. Join e hola blow!
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: mcb.cv.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.

begonnen. En deze hele WK-periode kleurt Paradise FM helemaal blauw. Wij veranderen namelijk in Brasa FM. Waarbij je leert over de lekkerste locaties om de WK-wedstrijden te kijken. Met natuurlijk het allerlekkerste bier. Brasa, ijskoude Brasa's. Je gaat ermee om de oren gegooid worden. Want we gaan heel veel leuke dingen weggeven ook de komende tijd. En natuurlijk ook jou vertellen waar je de beste sfeer kunt proeven. Wat je moet doen daarvoor, dat is gewoon lekker blijven luisteren. Nog tot de hele WK-periode heten wij dus Brasa FM in plaats van Paradise.

Robbie Williams, Oliva Paradise en Come On Done. En natuurlijk nog veel meer van dat soort fijne meezingers. En dat meezingen, dat kan je ook zomaar nog wel eens iets opleveren. Zometeen de muziekquiz. Ik ga iemand terugbellen die dan gaat eten bij Brakkeput. Mij. Ook muziek komt eraan van Janet Jackson en Shakira zometeen. En eerst de Steve Miller.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin,
5: met Sentoo en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
6: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
7: Oh, buurman, wat doet u nu?
8: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
7: Maar bedoel je?
8: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
7: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
8: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
7: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
8: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
7: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
9: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: 7.
1: Miljoenenfonds Kari Food Fund in de startblokken. Goedemiddag, de oprichting van het Kari Food Fund, een nieuw miljoenenfonds dat de voedselzekerheid op de eilanden moet versterken, is een stap dichterbij. Beoogd toezichtvoorzitter Jamie Goeie heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan Curaçao. Het fonds, dat wordt opgezet met een Nederlands startkapitaal van 18 miljoen euro, moet de grote afhankelijkheid van voedselimport op de eilanden verkleinen. Lokale agrariërs en vissers kunnen straks bij het fonds gunstige leningen aanvragen om hun productie uit te breiden. En de politie heeft vanmorgen in de Kaya Eugene testing 4 jonge autodieven op heterdaad betrapt en aangehouden. Rond 9:30 kreeg de centrale meldkamer een tip binnen dat onbekenden achter een woning een voertuig aan het strippen waren. Verschillende politie-eenheden rukten meteen uit en zetten de omgeving af. Bij het bewuste adres trof de politie inderdaad 4 jongens aan die druk bezig waren de auto te slopen. Het gaat om 4 in Curaçao geboren tieners in de leeftijd van 13, 16, 17 en 19 jaar. Het viertal is direct gearresteerd en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die heeft bepaald dat ze voorlopig vast blijven zitten in het kader van het verdere onderzoek. De auto is in beslag genomen. En de Raad van Ministers gaat binnenkort met reces. Vanaf donderdag 4 juni ligt het reguliere vergaderwerk tijdelijk stil. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het reces duurt tot medio juli, maar dat betekent niet dat het landsbestuur stil ligt. Ministers gebruiken deze periode om zich te concentreren op het werk binnen hun eigen ministerie. Ook is het geen collectieve vakantie, al kunnen bewindslieden in overleg wel verlof opnemen. Zij worden dan vervangen door hun vaste waarnemer. Voor urgente zaken is er bovendien een achterwacht. Dringende besluiten kunnen tijdens het reces via een schriftelijke procedure toch worden goedgekeurd door de ministers. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: De meeste files toch wel opgelost op dit moment. Je staat nog wel 6 minuten vast op de Cerulora-weg richting de Rotonde Santa Rosa. En 18 minuten vertraging nog steeds op de Caracas-Bijweg richting Jantio.
0: Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Bij Tinto Barricochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barricochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Bij Mundomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
0: Dit is Brasa

0: Janet Jackson hoorde je bij Paradise en Escapade. We gaan eens kijken of we iemand ook op een leuk uitstapje mogen sturen deze maandagavond. Natuurlijk altijd een diner voor twee weg te geven in de muziekquiz.
1: Ja. Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: En vandaag speel ik met Marcel. Marcel Bonocci, goedenavond.
2: Bonocci.
0: Heb je een beetje een leuk weekend gehad?
2: Ik heb een heerlijk weekend gehad, inderdaad. Ja. We hebben gewoon lekker gerelaxed.
0: Kijk eens, dat zijn altijd de betere bijkommomenten.
2: Dat zijn de beste weekenden die er zijn.
0: Heb je nog een beetje sport gekeken? Curaçao misschien, de wedstrijd tegen Schotland?
2: Nou ja, zo'n teletech-supporter ben ik een beetje.
0: Okay.
2: Ik heb een beetje in de krant gevolgd. Ik heb het niet op televisie gezien. Wij kijken eigenlijk bijna nooit naar televisie.
0: Oh, oké. Je bent ook niet echt
2: ja,
0: een...
2: Ja, tijd voor.
0: Nee, niet echt een sportkijker dus, of sportliefhebber.
2: Nou, ik vind voetbal hartstikke leuk. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald. Maar het kijken zelf, dat vind ik een beetje saai.
0: Ja?
2: Maar als straks de WK is, dan ga ik echt wel kijken hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee, we gaan nu helemaal los. De maand juni is begonnen. De weg naar het WK ook. Heb jij al een idee hoe jij gaat kijken? Ga je ergens naartoe of doe je dat liever thuis? Of heb je nog helemaal geen idee?
2: Nou, ik denk dat we hier gewoon lekker thuis met z'n tweeën gaan kijken.
0: Ja, en pak je bier erbij, chipzak open en gewoon lekker relaxed in je eigen huis.
2: Dan inderdaad, bitterballen, frikadellen erbij.
0: Kijk eens.
2: Of peepwater.
0: Je houdt wel van een hapje eten, zo te horen.
2: Zeker, ja. En ook van bitterballen en frikadellen.
0: Ja. Nou ja, we mogen het iets exclusiever maken in de muziekquiz natuurlijk. Want diner voor twee bij Brakke Put Mei staat er op het spel. Ken je het restaurant?
2: Jazeker, daar ben ik wel eens geweest, ja. Ja, mooie locatie.
0: En voor herhaling vatbaar dus, begrijp ik.
2: Zeker weten, ja.
0: We gaan eens kijken of we dat voor jou kunnen regelen. Dan moet ik nog wel het juiste antwoord horen. Dit was het fragment.
1: Wat is hier weggepiept?
3: Het is al

0: Ja, waar waren we weg van?
1: Ja, de kade, hè?
0: Je zei, je wist het 100% zeker.
1: Ja.
0: Dat is het juiste antwoord.
1: Ja. Ben je net een beetje leuk weg van de kade?
0: De kade, inderdaad. Marcel, gefeliciteerd. Je mag lekker een avondje gaan eten bij Brak met mij en mij binnenkort.
1: Dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. Hiernaast zit me iemand heel blij aan te kijken.
0: Je hebt geen keuze nu meer. Je bent op heterdaad betrapt. Je mag niemand anders meer kiezen.
1: Nou, dat doe ik sowieso al niet.
0: Oké, gelukkig maar, gelukkig maar. Ik heb zo'n vermoeden jouw vriendin, vrouw, die meegaat.
1: Ja, zeker. Ja. Je bent een big smile naast.
0: Ah, goed zo. Nou, ga er lekker van genieten en blijf het meezingen volhouden. Want je hoort hem nu aankomen. Akda, en dan ben ik, ja, de kapitein, deel 2. Marcel, fijne avond.
1: Van mezelf.
0: Dankjewel. Doei.

Gelukkig dat je ze niet door de radio heen kan zien, die van mij. Hungry Eyes, Eric Carmen, hoorde je bij Paradise. Na 2,5 week nog steeds niet echt in dat eetritme van Vanessa gerold. En daar ga ik me nu ook weer vanaf laten glijden. Want morgen is ze weer terug vanuit Suriname. En geef ik het stokje weer over. Hoor je Vanessa gewoon weer tussen 4 en 7 maandag tot met vrijdag. En mij alleen nog in het weekend. Lekker chillen de komende week. Ga ik uitrusten van de gezelligheid die ik hier heb gehad. Superleuk om weer eventjes te zijn. En we spreken elkaar ongetwijfeld in het weekend. Of misschien weer een keertje invallen tussendoor. Zometeen George Michael, Somebody to Love. En eerst Lionel Richie. Tot later.

0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jantiel Beach.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers gaat op reces vanaf donderdag 4 juni tot medio juni. Tijdens deze periode blijven ministers actief binnen hun eigen ministerie. Dringende besluiten kunnen schriftelijk worden goedgekeurd. De laatste reguliere ministerraad is op woensdag 3 juni. De ministerraad komt hier samen op woensdag 15 juli. De oprichting van het Kari Food Fund, een nieuw miljoenenfonds voor voedselzekerheid op de eilanden, komt dichterbij. Jamie Gouwi, de beoogde voorzitter, bezocht onlangs Curaçao. Het fonds, met een startkapitaal van 18 miljoen euro, biedt lokale agrariërs en vissers gunstige leningen om hun productie uit te breiden. Het doel is de afhankelijkheid van voedselimport te verminderen. Dan nog internationaal nieuws. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard zijn een dode en 2 gewonden gevallen. De politie ontving rond 8:15 een melding en zette de omgeving af. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen worden verzocht zich te melden. Forensisch onderzoek vindt plaats terwijl de gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aan Donald Trump meegedeeld dat Israël Beirut zal aanvallen als Hezbollah zijn aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu zei dat hij Trump vertelde dat Israël terreurdoelen in Beirut zal aanvallen als de aanvallen op steden en burgers doorgaan. Het Israëlische leger blijft operaties in het zuiden van Libanon uitvoeren. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling gaat in zodra deze is gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de EU. Lidstaten krijgen een jaar extra om maatregelen uit te werken. De regeling is onderdeel van het asiel- en migratiepact dat op 12 juni in werking treedt. De politieagent die op 19 mei een vrouw in het asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, was zich niet bewust van haar zwangerschap. De agent gaf aan anders te hebben gehandeld als hij dit had geweten. De video van de aanhouding, waarin de vrouw hardhandig wordt weggetrokken, is veel gedeeld op sociale media. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden na een melding van vernieling en bedreiging. De politie onderzoekt het geweld tijdens de arrestatie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

like this anymore.